schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lukken.
1: Het Duitsers.
0: Mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel.
1: Nee, echt niet serieus.
0: Wel.
1: Het is echt mijn dag. Niet serieus. Echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
0: Mijn dag. Wel.
1: Het is mijn dag.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit. Volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigde in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden, werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bijna 7:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws... en die krijg je van Fleur Oostra.
3: Goedemorgen. Op de Bornholmstraat in Stad gisteravond een ernstig ongeluk. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En het kabinet belooft ondanks krimpende studentenaantallen toch een sterk mbo-aanbod in de regio. Er komt een vernieuwing van het mbo-stelsel en voor Groningen is dat goed nieuws. Het betekent structureel extra geld en vanaf 2029 worden de leermiddelen voor studenten gratis. Straks om 6:30 meer hierover.
4: De Ochtendploeg.
5: Met Stefan Kosters.
2: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van woensdag 8 juli. En de dag beginnen we goed hoor, met fijne muziek. Hier is Nick Kershaw.

0: Baker Show, Audio North. I won't let the sun go down on me. Het is alweer 6:05. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. En goedemorgen, zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, maar ook tegen Fleur en Daphne. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Direct maar even langs de prikklok, hebben we dat weer gehad. Vandaag kan een buitje voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe zon. Beetje zoals de afgelopen dagen. Het is aangenaam hoor, 19, 20, 21, misschien wel 22 graden.
1: Prima.
0: Daar doen we het voor.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is even, hè? Daarna weer warmer.
0: En daarna wordt het flink warmer. Ja, daar gaan we Harma straks eventjes over ondervragen. Hoe dat precies allemaal zit en wanneer we die nieuwe hittegolf misschien wel kunnen verwachten. Fijn dat jullie er zijn. Een beetje goed geslapen vannacht?
1: Ja, ik lag er heel vroeg in. En ik heb 7 uur geslapen.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk.
1: Ja,
0: nou, dat
1: valt mee,
0: heerlijk.
1: Toch?
0: Ja, je klinkt ook frisse fruiten, dus dat voelt helemaal goed.
2: Ja, ik ook zoiets, volgens mij.
0: Nou.
2: Ja, iets na 8, ik denk 8:30 ongeveer, lag ik erin.
0: Nou, dat was vroeg.
2: Ja.
0: Nou, heerlijk.
2: Ja, maar ja, moet er ook vroeg uit. Dus,
0: een nieuwe dag en ook een nieuwe week van Rondje Zummer. Week 1, dag 3. Leuk, hè, dat bootje varen.
2: Heel leuk.
0: Zijn jullie ook een beetje jaloers op Femke en Marco?
2: Nou, ik wilde het net zeggen. Ja, lijkt me echt heel gezellig allemaal.
0: Ja, wat ik altijd heb, zeg maar, ik vind bootje varen ook heel erg leuk. Ik ben altijd zo bang van tevoren dat als je dan mee gaat varen, dat je dan heel nodig naar het toilet moet.
2: Oeh,
0: dat heb ik echt altijd. Dat is mijn angst altijd. Nou, ik hoop dat het bij ons op slaggevers vandaag niet zo is. Er staat weer een mooie route, hoor, op de agenda. Als ik het goed heb, als de administratie een beetje goed erbij gehouden, is vandaag de route Musselkanaal Ter Apel.
2: Oké.
0: Nou, in ieder geval een mooie route. We gaan het allemaal opleven. Straks na 10:00. Ja, en we zijn altijd bereikbaar via de app van Noord, hè? 050-3188-288. Moet je iets van het hart, wil je reageren op het lopend vuur, meedoen aan een spelletje, dat kan natuurlijk, hè? 050-3188-288. Zo kregen we afgelopen nacht een leuk appje van Jeannette. Ik denk dat zij niet zo goed kon slapen. Ze stuurt wel even, wat ben ik blij dat ik in Groningen woon. In Warfum. Het is hier rustig, weinig toerisme en de meest koele hoek van Nederland. Nou, dat is toch een heerlijk positief berichtje.
2: Ja, leuk.
0: Nou, dit soort berichten en veel meer, welkom, hè. 050-3188-288. Praat gerust mee. Ja, en het WK voetbal. Gisteravond waren er weer 2 wedstrijden. Volgen jullie dat nog, nu Nederland eruit ligt? Of gaat het allemaal even voorbij?
1: Helemaal niet. Helemaal niet.
0: Nee, überhaupt
1: niet? Ik krijg het nieuws wel mee, maar ik kijk niet.
0: Ben je dan ook zo boos op Messi? Nee, dat maakt helemaal niet uit, hè?
1: Kun jij er iets over vertellen?
0: Nou, ik zou even zeggen dat alle kwartfinalisten bekend zijn. Morgenavond is dan de eerste kwartfinale. Gisteren waren er dan nog 2 achtste finales. Argentinië-Egypte, daar begon gisteravond de avond mee. Het werd al snel 2-0 voor Egypte. Het had ook 3-0 kunnen zijn. Er werd nog een doelpunt afgekeurd. Maar uiteindelijk kwam Argentinië heel knap terug met een 3-2 overwinning. En met als gevolg dat Argentinië dus door is en Messi nog altijd in het toernooi zit. Later op de avond speelde Zwitserland nog gelijk tegen Colombia. Maar ja, dan moet toch een land door. En Zwitserland won na penalties, na de strafschoppen. En dat betekent dat morgen de kwartfinales gaan beginnen. En dat vandaag een rustdag is.
1: Aha.
0: Oh, dat is ook wel eens een keer fijn, hè?
1: Ja.
0: Even wat anders.
2: Het moet wel weer leuk worden ook, met de kwartfinales.
0: Ja, wie gaat er winnen?
2: België.
0: Nou, ik hoop het voor je. Maakt mij helemaal niks uit.

0: Thumber, hoor je op Noord met Homewrecker. Zometeen muziek, Oet Grun, Erwin de Vries, Kapsalon, Anita. Maar eerst tijd voor...
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Johnny Drent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je met het goede been naar bed gestapt?
2: Elke dag.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Je klinkt ook weer vrolijk en opgewekt, dat is fijn.
2: Ja, dat is altijd, dus...
0: ja, die vraag is wel logisch dat ik die even stelde, want gisteren was het groot feest, hè?
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, mijn vrouw die was 40 jaar in dienst bij een werkgever, dus...
0: Ja, dat hoor je ja. Niet zo vaak meer, 40 jaar bij dezelfde werkgever.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar zij wel.
0: Ja, is het een beetje goed gevierd?
2: Jawel hoor, ja. Nee, gistermiddag zeg maar, ben ik richting haar werk gegaan en dus gemak gegeten. Dus gisteren zeg maar, waren de kinderen bij ons. Want dan de oudste dan, de jongste is in Spanje met vakantie. Maar mooi rustig gedaan, laat ik het zo zeggen.
0: Heel goed, ja. Dus nu even bijkomen vandaag. En wat gaat jou dan deze dag brengen, Johnny?
2: Ik start zo de auto, zeg maar, en dan rijd ik richting Leeuwarden. En dan heb ik 4 adressen en dan ga ik weer terug. En dan vanmiddag nog naar Zeese, naar de Zolder. En dan naar Groningen.
0: Nou, dat is een mooie route voor vandaag. Want jij bent vrachtwagenchauffeur. Zit je ook al zo lang bij je werkgever?
2: Nee, ik zit er net 3 jaar.
0: Oké. Maar dat altijd met veel plezier?
2: Ja, nee, zonder meer. Ja, ik hoop dat ik mijn pensionering zeg maar hier haal.
0: Ja, dus 40 jaar bij deze werkgever ga je niet meer halen, denk ik, hè?
2: Nee, ik ben zelf 59. Dus
0: dat lukt niet meer.
2: Theoretisch zou kunnen natuurlijk,
0: dat is
2: maar...
0: Waar.
2: Ja, klopt, ja, maar ik denk het maar niet.
0: Nou, in ieder geval een mooie route vandaag. Waar rij je mee eigenlijk?
2: Met was. Met schone was zeg maar, naar de hotels en de vuile was neem ik weer mee terug.
0: Jij neemt de vuile was mee?
2: Ja, ik zet de vuile was buiten.
0: Ja, wat is er zo leuk aan het werk?
2: Gewoon de vrijheid die je hebt. Kijk, natuurlijk, je bent aan tijden gebonden, maar voor de rest, zeg maar, ja, gewoon die vrijheid wat je voelt. Nee, ik ben ook jaren postbode geweest en daar heb je bepaalde vrijheid. Kijk, en die heb je nu weer. He, je moet gewoon je werk doen en niet elke dag, zeg maar, dat ze achter je broek aan zitten. En je weet wat je moet doen en je doet het en dan is het klaar.
0: Ja, voel je dan nooit die tijdsdruk? Dat je dan denkt van, het is druk op de weg, ik moet een beetje haasten.
2: Nee. Kijk, of ik nu om 7 uur bij de hotel sta, om 7:15, dat maakt niet zoveel uit. Ja, we hebben gewoon de stelregel, zeg maar, tussen 7 en 4 komen we om te bezorgen. En ik probeer altijd wel, zeg maar, een beetje dezelfde tijd er te zijn. Maar soms lukt het niet door files, door ongelukken, noem maar op. Dan wordt het later.
0: Ja, dan laat je de kop niet gek maken.
2: Ik niet, nee.
0: Heel goed. Moet wel heel veilig blijven, natuurlijk.
2: Zo is dat. Ja, hoor.
0: Werken ze vandaag? Maak er een prachtige dag van. Johnny Drent en wat zeggen ze dan? De gepoetste kant graag bovenhouden. De Vroege Vogel.

0: Ja, dat is lekker, hè? De Spin Doctors, zo op de vroege ochtend. En Two Princes. Zometeen de laatste nieuws uit stad en omland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger sprak ongeveer 5 uur geleden van een reeks krachtige aanvallen. Na afloop meldde het leger dat er in totaal 80 doelen zijn geraakt. Als reden worden de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voerden genoemd. In een verklaring noemt het Amerikaanse Centrale Commando onder meer doelen als Iraanse luchtafweersystemen, commandonetwerken en kustradarstations. Ook zouden ruim 60 kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde in en vlakbij de straat van Hormuz zijn geraakt. De AIVD en MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 proberen te overtuigen dat Rusland-Oekraïne niet zou binnenvallen, terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt allemaal uit de reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op 1 belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Uit die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: En ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Terwijl de Britten en Amerikanen al maanden waarschuwden voor een invasie. Nou, door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. En volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. En teleurgestelde inwoners in Beers, dat ligt in Brabant. De Nijmeegse Vierdaagse trok namelijk altijd door een straat, maar wordt dit jaar overgeslagen omdat het parcours is verlegd. Tot teleurstelling van Annie, die al jaren de wandelaars voor haar huis aanmoedigt. En ze vindt het heel jammer, zegt ze tegen lokale omroep Land van Kuik.
2: Ik ga de lopen steken. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja, de organisatie heeft de route verlegd omdat het veiliger is voor de wandelaars en het overige verkeer. Ja, en op het WK voetbal dacht Egypte er lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden tot een kwartier voor tijd met 2-0 voor. In de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
0: Ja, uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. En Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Verder plaatste Zwitserland zich ook als laatste land voor de kwartfinales. Ze wonnen na penalties van Colombia. En het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK heeft bereikt. En zoals gezegd, zometeen het laatste nieuws uit stad en ommeland. Dan krijg je van Fleur en heb jij een tipje van de sluier voor ons.
4: Voor een petitie zijn al duizenden handtekeningen binnengekomen. En ik vertel zo waar het om gaat.
0: Dit en meer na Miley Cyrus. We were good.

0: graag de bloemetjes buiten. Miley Cyrus, Holy of Noord en Flowers. En dit is Noordnieuws van 6:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mooi nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de langverwachte Groningenwet. De wet legt de afspraken na de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning officieel vast. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat deze afspraken inhouden.
2: De Groningenwet legt hiermee onder andere het geld vast voor de plannen van Nijbegun. Daarna zorgt de wet er ook voor dat toekomstige kabinetten verplicht zijn om voldoende geld beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen.
1: Milieudefensie Groningen heeft een petitie opgestart tegen een kerncentrale in de Eemshaven. De actiegroep vindt een centrale onder meer te duur en te gevaarlijk. Ook zou de locatie in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee zijn. Van de beoogde 5000 handtekeningen zijn er iets meer dan 4000 binnengekomen. Ondanks krimpende studentenaantallen toch een sterk mbo-aanbod in de regio. Dat belooft het kabinet vandaag met een grote vernieuwing van het mbo-stelsel. Het hele systeem waarmee mbo-scholen worden gefinancierd gaat op de schop. Het betekent structureel extra geld en vanaf 2029 worden de leermiddelen voor hen gratis. Voor Groningen is dat goed nieuws, want het aantal studenten neemt af met 25%. Het Alpha College, Noorderpoort en DC Terra, samen bekend als DNA, noemen het voorstel een belangrijke stap vooruit. En de kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook het ouderlijk gezag van de moeder van de 7-jarige jongen uit Stadskanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen jarenlang deze kinderen ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd al eerder uit het ouderlijk gezag gezet. Zij zitten sindsdien allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel.
3: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
0: En zometeen blikken we nog even terug op beloopt vuur van gisteren. Maken we ons hier in Groningen zorgen over PFAS? We bespreken het zo. En Harba praat je natuurlijk bij over het weer van vandaag en de komende.

0: Joey Lewis en The News and the Power of Love.
1: Lopend vuur.
0: Ja, overal in onze provincie is te veel PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Ja, en de ernst verschilt nogal per gebied. Maar op sommige plekken ligt de PFAS-waarde tot 300 keer hoger dan toegestaan. Nou, PFAS, wat is dat nou? Er wordt gebruikt om producten water- of vuilafstotend te maken. Denk bijvoorbeeld aan zo'n anti-aanbaklaag in een pan. Regenkleding, cosmetica, het zit er allemaal in, die PFAS. En als je blootgesteld wordt aan een hoge concentratie, kan dat weer schadelijk zijn voor de gezondheid. Nou, niet al te goed nieuws, dacht ik zo. Daarom vroegen we ons gisteren af in onze stelling, in ons lopend vuur. Ik maak mij zorgen over PFAS. En wat kwam er zo binnen, Daphne?
2: Nou, Ria niet. Die zegt, nee hoor, zo is er altijd wat.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Die is nooit goed, hè?
2: Nee, precies. Gea is daar nog niet heel erg mee bezig. Ze heeft ook het gevoel dat ze er niks aan kan doen. En dat ze hier eigenlijk niet zoveel mee kan.
0: Nou, ik zou je zeggen, je kan er misschien wel wat aan doen. Want ik had ook hele oude pannen. En die anti-aanbaklaag liet een beetje los. En toen dacht ik, nou weet je wat? Laat ik maar investeren in een nieuwe pannenset.
2: Ja, dat is misschien wel goed. Dat heb ik laatst ook gedaan. Dat je te lang.
0: Ja, precies. Je gaat er toch te lang mee door. Dat je dan toch niet al die PFAS in je eten hebt. Ja, je ziet het waarschijnlijk ook helemaal niet.
2: Nee.
0: Je proeft het niet. Ja, en toch is het niet goed voor je.
2: Toch is het schadelijk, ja. Marcel, die zegt nog 5 jaar terug, had nog niemand ervan gehoord. Dus niks aan de hand met dat onzinnige gedoe.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, goed, dus daar worden ook onderzoeken voor gedaan natuurlijk.
0: Ja, als je er niet van hebt gehoord, dan is het ook niet schadelijk. Dat zegt hij eigenlijk. Ja, dat is niet waar.
2: Nee. Nee. Maar goed, dat is ook een reactie. Rika die maakt zich wel zorgen over PFAS. Waarom zit er bijvoorbeeld om ieder blokje voor vaatwasser en voor de wasmachine een laagje plastic?
0: Oh ja.
2: Dit lost op in water, maar bij waterzuivering kunnen ze het er niet uithalen.
0: Mm. Ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Maar
2: dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Het is wel een goede vraag.
2: Ja, inderdaad.
0: Waar blijft dat plastic wat dan oplost?
2: Nou, inderdaad. Ja, er zit op zoveel dingen. Zit plastic ook op appels en peren, zegt ze. Die zijn beplakt.
0: Ja, ja, met van die stickertjes.
2: Ja, waarom? Ja. Papieren stickertje kan toch ook?
0: Nou, volgens mij zou dat ook moeten kunnen.
2: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Nou ja. Nou, wisselende reacties bij ons op het lopend vuur gisteren. Op de stelling, ik maak mij zorgen over PFAS. 57% van de Groningers is het daarmee eens. En zometeen na zevenen natuurlijk nieuw lopend vuur.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Los Cascos. Poco a poco.

0: twee grootheden gewoon, hè, op één plaat. CCC, Paul McCartney en Michael Jackson. En daarvoor het Gronings Goud van deze week. Poco a Poco van Los Cascos. En dan kijk ik even bij de hitlijst van Groningen door Route 9. Nou, ze staan er nog niet in. Maar misschien is dat aankomende zaterdag anders als je nieuwe hitlijsten hoort. Op Noord in Café Martini. Ja, dan de dag van vandaag. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, ik zat me een beetje af te vragen, is dit nou een heel saaie week voor een weervrouw? Want het is bijna iedere dag hetzelfde tot nu toe.
1: Ja, dat kan wel zo weten, maar dan hoop ik toch elke dag dat de zon hem een beetje meer schijnt, dat er wat minder wind is. En wanneer komt die eerste keer de 24 graden weer op de thermometer? Nou, dat zoals het nou ligt, dan moet dat vrijdag gewoon lukken. En op zaterdag ook, in zo'n maand, dan is er weer wat spannender. De windrichting die wil wat dat betreft ook nog wel eens even de spelbreken weten. Want het zuiden van Nederland, die het temperatuur dik boven de 24 graden. Nou, misschien is het wel lekker dat we dat even night hebben. Zo is het natuurlijk ook. Maar een beetje meer zon mag wel. Want gisteren was er toch ook wel heel veel bewolking. Een uurtje de zon erbij en roodschaal. Werd wel een warme dag, 20,5 groot. Een dikke 2 mm is de verdampt op dit moment half bewolkt. 20 km zicht en 15,5 groot. 20,5 groot werd ook meld vanuit Visvliet gisteren. Bewolkt op dit moment dikke 16 graden. Een zwakke noordwestenkwind. En in de stad Oranjebuurt 22,5 groot als maximum 15,5 op dit moment. Er viel 210 mm, dus ook nog een buitje had. En op dit moment bewolkt in de barometerstand door zo'n 16 millibar. Nou, vandaag een meest bewolkte dag. Maar op de enkel verdwaald buitje noord, dan moet het wel op de meeste plekken droog kunnen blijven. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wat 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog meer ruimte voor de zon. Maar vannacht neemt de bewolking weer touw. Minimum 14 tot 17 graden. In Meulen een bewolkte stad. In de loop van de dag zullen we dus een aanvolken te vuurschien komen. En de temperatuur 20 tot 23 graden.
0: Ja, dan misschien wel vrijdag richting die 25.
1: Ja, vrijdag verder de provincie in 24 graden.
0: Nou, als we dan nog even iets verder kijken, zie jij ook al in de weerkaarten iets van een hittegolf?
1: Het zuiden van Nederland wel. Gelukkig wie hier nice.
0: Oh, wat fijn. Nou, dankjewel, Arma.

stiekem is haar fans toch wel een beetje aan het opvoeden, hoor. Deze vrouw, haar Swifties voedt ze dan op, want zo worden haar fans genoemd. In eerste instantie denk je, het is gewoon een lekker popdeuntje, maar er zit veel meer achter. Natuurlijk staat het dat toneelstuk van Shakespeare centraal in deze, The Fate of Ophelia. En muziekcritici die prijzen over het algemeen het luchtige geluid en de ontburende boodschappen in haar platen. Dus ook in deze van Taylor Swift. Zometeen nog meer lekkere muziek. Wat dacht je van Cher Special? Komt er zo aan, hier op Noord in de ochtendploeg. Maar eerst aandacht voor die vrolijke zanger die dit jaar 80 is geworden en nog altijd op het podium staat.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord. Radio
0: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En na het NOS Journaal natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Goed nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de langverwachte Groningenwet. Dat betekent onder andere dat er de komende 30 jaar 22 miljard euro beschikbaar is voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. En op de Bornholmstraat in Stad gisteravond een ernstig ongeluk. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws om 7:30.
7: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkerbijwagenborg.com.
10: Raamdecoratie op maat gemaakt.
11: Timpweg.
10: Eigen productie- en montagedienst.
11: Timpweg.
10: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
14: De ochtendploeg.
15: Met Stefan Kosters.
14: Goedemorgen deze morgen. Nou, mocht je last hebben van een ochtendhumeur, is die nou zeker over hoor. Want hier is Opus. Life is life.

0: Opus, Holy Lord, Life is Life. Ja, en waar denken we dan direct aan als we dit nummer horen?
1: Ja, voetbal. Messi.
0: Messi?
1: Toch?
0: Maradona.
1: Maradona.
2: Maradona.
0: Ja, de handballer Maradona. Goed.
1: Ik ga weer naar huis.
0: Fijn dat je er bent. Het is 7 over 7. Het is nog vroeg, Daphne. Geen probleem. Fleur is er ook. Goedemorgen. Vandaag kan een buitje voorkomen, maar de meeste plaatsen blijft het wel droog, hoor. 19, 20, misschien wel 21 graden. Ja, stel je voor dat je nou zo'n prachtig weerstation van Noord hebt. Dan wist je dat al. Dan vertel ik je helemaal niks nieuws. Straks gaan we natuurlijk weer zo'n mooi weerstation weggeven. Dan heb je Harma niet meer nodig eigenlijk, hè?
1: Nou.
0: Oh, toch wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zometeen natuurlijk een uitgebreid weerbericht van Harma. Maar eerst, Fleur, ben je een beetje bijgekomen?
3: Van?
0: Nou, we waren hier natuurlijk ontzettend vroeg. We waren heel druk bezig met de voorbereidingen. En opeens hoorden wij een gil.
3: Ja, wij schrokken heel erg. Ja.
0: Wat is er aan de hand? Ja, nou, wij als een malle die radiostudio uitrennen. Want er stond daar een mevrouw te gillen in de tochtsluis.
1: Ja. Ja, sorry.
3: Ja.
1: Nou, dat was wel heel hard, hè?
3: Gebaren ook.
0: Het was heel hard en druk aan het gebaren. Ik denk, dat is het toch allemaal aan de hand?
1: Ja. Nou, het punt is, wij hebben een druppel nodig om binnen te komen. En voor dat plaatje zat echt zo'n grote spin. Maar echt groot. En jullie zeiden van, nou, dat zal wel meevallen. Nou, jullie hebben hem gezien. Het was echt een grote spin.
3: Een grote spin. En het was ook een kreet die uit je tenen kwam.
1: Ja, klopt. Oh, ik schrok me echt dood. Maar ik denk ook, hoe moet ik aan jullie duidelijk maken dat zeg maar, het wel goed gaat? Maar dat ik wel echt even wil dat jullie de deur voor me open doen. Want ik wil niet bij die spin in de buurt
3: komen. Daar hebben we nu een gebaar voor afgesproken.
1: Ja, en dat is zeg maar een duimpje omhoog. En dan wel heel snel ook gebaar van kom naar mij toe.
3: Ja,
0: er kwamen heel veel gebaren aan te pas. Ja. Ben je een beetje bijgekomen?
1: Ja, inmiddels wel. En ik werd er ook wel goed wakker van eigenlijk.
0: Ja, waar komt die angst vandaan eigenlijk?
1: Ja, dat is raar, hè? Want eigenlijk heb ik met heel veel spinnen niet zo'n groot probleem. Maar dit was echt een grote spin. Ik schrok gewoon. Ja,
3: je moet ook tussen twee deuren, hè? Dus je staat ook een beetje vast.
1: Ja, ik denk dat
3: niet verder.
0: Ja, het is niet zo dat die spin je aankomt vallen of zo.
1: Nee, dat weet ik allemaal wel. En ja, god, als je erover nadenkt, dan slaat het ook nergens op. Maar ik schrok.
3: Ja, soms schrik je gewoon.
0: Ben je er ook angstig voor?
3: Nou ja, een beetje wel. Ik weet niet of ik zo hard zou gillen, maar ja, dat weet je ook pas op het moment dat je het echt meemaakt. Dus
0: ja, waar komt dat toch door, hè?
1: Ja, geen idee.
0: Ik heb ook het idee dat er meer vrouwen last van hebben dan mannen.
1: Ja, dat idee heb ik ook.
3: Ja.
0: Nou goed, ben je ook zo angstig voor spinnen? Dan kom je er ook alweer af van die angst. Nou, laat het ons weten als je een tip hebt. 050-3188-288. Maar goed, eind goed. Al goed.

0: Yama Be There, hoor je Noord van James Ingram en Michael McDonald. Ja, in de app van Noord 050-3188-288 komt wel begrip voor jou binnen, Daphne, als een beetje ongeloof. Roelof, die vraag zich af, was die spin dan net zo groot als Daphne zelf?
1: Ja.
0: Ja, want jij was enorm aan het gillen vanochtend, omdat jij een spinnetje zag hier in...
1: Nou, moet je niet zo doen. Het was geen spinnetje.
0: Oké. Okay.
1: Hij was een reuze.
0: Ja, ja, Jannie, die stuurt een soort gelijkverhaal. Ze heeft een fotootje meegestuurd van een spin die op een bodempje kwark zit in een kwarkbankje.
1: Dat is ook een joekel.
0: Ja, die zat een keer op haar arm. In de garage, nou je raadt het al, de buurt bij elkaar gegrild.
1: Ik klik de foto even weg.
0: Ja, ik kan het niet meer aan.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we ons lopend vuur van vandaag.
1: Laten we dat doen.
2: Lopend vuur.
0: Ja, elektrisch rijden is een opmars, maar veel Groningers zijn nog niet van plan om over te stappen, hoor. Uit een vragenlijst van de gemeente Groningen blijkt namelijk dat 7 van de 10 mensen die nu geen elektrische auto hebben, ook de komende 5 jaar niet verwachten er eentje aan te schaffen. Belangrijkste redenen, hoge aanschafprijs en beperkte aantal laadpalen. Nou, voor veel mensen is de keuze dus niet alleen een kwestie van duurzaamheid, ook de kosten, de actieradius en de mogelijkheden om op te laden spelen een belangrijke rol. Zeker ook voor inwoners zonder eigen oprit is elektrisch rijden niet altijd vanzelfsprekend. Daar reken ik mezelf dan ook even toe. Maar hoe zit dat bij jou? Is een elektrische auto simpelweg nog niet praktisch of betaalbaar? Of wil je er om een heel andere reden niet aan? Daphne, jij hebt sinds kort een eigen auto.
1: Ja.
0: Is dat toevallig eentje met een stekker?
1: Nee. Nee, dat kan ik niet betalen.
0: Is dat daarom? Of?
1: Deels. Want dat is wel een stuk duurder natuurlijk. Ik heb een auto uit 2008 gekocht. Die is al een stukje goedkoper. En dat is voor mij ook helemaal prima. Hij rijdt hartstikke zuinig. Dus ik hoef ook niet heel ver. Dus dat is allemaal prima. Misschien dat het in de toekomst wel een keer handig is. Als ik inderdaad een eigen oprit ook heb.
0: Ja, want vanwege het milieuaspect, dat is geen overweging om aan een elektrische auto te gaan.
1: Ja, maar dat is nu nog niet praktisch, want ik heb geen eigen oprit. Ik kan nergens in mijn buurt elektrisch laden. Het is gewoon te duur.
3: Dan moet je ergens naartoe inderdaad, om hem steeds op te laden. Dat kan natuurlijk ook wel.
0: Ja.
3: Ja.
1: Maar dat vind ik ook gedoe, inderdaad.
0: Ja. Rij jij in een elektrisch modelletje?
3: Nee, maar ik kijk wel rond naar een nieuwe auto. Ik heb nu een heel klein autootje. En ik rij ook niet heel veel. Maar ja, ik vind het wel interessant.
0: Ja, jij zou er wel eventjes naar willen kijken. Ja. Ik ben echt een autoliefhebber. Ik mag graag ook een stukje rijden. En wat mij betreft hoort daar dan ook gewoon echt een ouderwetse auto bij. Ik hou ook niet van een automaat. Ik wil gewoon een sportief pookje.
1: Ja.
0: Die heb ik dan ook. Mij zul je niet zo snel zien in een elektrische auto. Dat brengt ons bij de stelling van vandaag. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Ja. Reageer ik op verschillende manieren.
1: Ja, dat kan op onze Facebookpagina. Het kan ook via de app of bellen. 050-3188-288.
0: Hartstikke leuk als je dat doet. Stem op onze stelling. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Kan in de app van Noord of op rtvnoord.nl. Op dit moment eens met de stelling. 3/4 van de stemmers.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Ja, en veel taartslingers en ballonnen op deze 8e juli. Want maar liefst 1512 Groningers die hun verjaardag vieren.
5: Gefeliciteerd!
0: En van harte, laten we hopen dat je een prachtige dag hebt. Het weer zit in ieder geval mee, tussen de buikjes door, die er misschien wel aan zitten te komen. Maar het is in ieder geval een heerlijke dag om je verjaardag te vieren. En laten we hopen dat dat dan ook zo is, mocht je vandaag jarig zijn. Nou, laten we even naar de prominente jarigen gaan. Waar kunnen we ons gebakje krijgen? Nou, bijvoorbeeld bij voetballer Virgil van Dijk. Tot 2013 speelde hij bij FC Groningen. Geen onbekende dus hier. Later bij Liverpool. En hij is natuurlijk ook aanvoerder van het Nederlands elftal. En hij had heel graag zijn verjaardag gevierd in Amerika.
1: Ja.
0: Ja, we weten allemaal hoe dat is gegaan. Hij viert het gewoon thuis, denk ik. En ik hoop dat hij wat puf over heeft na het WK. Want hij moet behoorlijk wat kaarsjes uitblazen. 35 namelijk. Ook Linda de Mol is jarig. We kennen haar natuurlijk van Gooise Vrouwen. Ik hou van Holland. En vandaag is ze 62 geworden. We hadden het al even over Liverpool. Daar woont ook nog een bekende jarige. Wat dacht je van Neil Nevers? Geboren in 1971. Hij is de drummer van The Last. En die grote hitsingle, hè? There She Goes, 55 geworden. Maar de jarige van vandaag, die komt uit Amerika. 8 juli is namelijk de geboortedag van Kevin Bacon. Bekend van Footloose. 68 is die geworden en we gaan lekker met hem meedansen op de muziek van Kenny Loggins.

0: liter water. Ik vertel zo waar.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: En dit is Noordnieuws van 7:30, Fleur Oostra. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Stad heeft gisteravond een aanrijding plaatsgevonden. Dat gebeurde aan de Bornholmstraat. Een auto en een scooter botsten op elkaar. De bestuurder van de scooter raakte hierbij ernstig gewond. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De financiering van mbo-scholen gaat op de schop. Dat heeft het kabinet besloten. Het doel is om ook in de regio een goed mbo-aanbod te houden. Steeds minder studenten in onder andere Groningen kiezen voor mbo-opleidingen. Op dit moment betekent minder studenten ook minder geld voor een school. In het nieuwe systeem krijgen scholen een vast basisbedrag. En dat is goed nieuws voor Groningse scholen. En ze reageren dan ook positief. De plannen zouden onder andere zorgen voor minder concurrentie. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De weg was tussen Winschoten en de Duitse grens afgesloten vanwege werkzaamheden. En dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening. En een andere route rijden was geen optie. Het materiaal was namelijk hoger dan wettelijk toegestaan. De A7 was de enige goedgekeurde route. Pas om 6 uur in de ochtend kon Defensie verder. Toen werd de wegafsluiting opgeheven. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks uit de jaren 70 worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oude tanks zijn niet bestendig tegen aardbevingen. In de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. En dat komt neer op 1 miljoen bezoekjes aan het toilet. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Fleur, dankjewel. En het team van Rondje Zummer vraagt zich eigenlijk af, wat gaat het weer doen vandaag? Nou, ze krijgen zo antwoord op die vraag van Harma Boer.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg Groningen.
13: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.nl.

0: radio.com.
1: De Ochtendploeg.
2: Met Stefan Kosters.
3: Goedemorgen. Opeens was de Groningerwet een feit. Waarom was dat eigenlijk voor iedereen een verrassing? Ik ga het zo bespreken na Genesis en I Can Dance.

0: Ja, lekkere muziek om bij wakker te worden. Genesis en I Can Dance. Mooi nieuws voor iedereen in het bevingsgebied. De Eerste Kamer is gistermiddag akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. Nou, de wet legt hiermee de gemaakte afspraak voor het herstel van Groningen officieel vast. Verslaggever Maarten Siepel volgt de ontwikkelingen rondom de gaswinning en de aardbevingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was nogal een verrassing, hè, dat die wet opeens gisteren er doorheen kwam.
1: Ja, nou ja, we wisten wel dat die nog wel ergens dit jaar behandeld zou gaan worden. En ik reken er in eerste instantie op dat dat pas na de zomer zou zijn. Maar gistermiddag raad kwam toch het bericht dat de Groningenwet op de agenda kwam voor de stemming. Of in ieder geval dat het behandeld zou worden tijdens de vergadering. En nou ja, dat is in die zin nog rekken. Dus voor het politieke reces, voordat de politiek in Den Haag eigenlijk op vakantie gaat. En dus nou, in ieder geval mooi voor de Groningers dat het nu echt definitief is dat die Groningenwet er komt.
0: Ja, was het nog spannend bij de stemming of het zou lukken?
1: Nee, uiteindelijk niet. Eerste Kamerleden waren ook eerder in onze provincie nou, maand of één of twee gereden. En toen was eigenlijk ook al wel de tendens van, nou ja, de wet is goedgekeurd in de Tweede Kamer. Dan gaat hij ook wel door de Eerste Kamer komen. Er is uiteindelijk niet eens over gestemd. Maar de wet is, zoals dat heet, dan geaanvaard. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie, wat partijen wat aan de rechterkant, die ook wel bijvoorbeeld willen dat de gaskraan in onze provincie wel weer open gaat. Die gaven aan dat als er wel een stemming had plaatsgevonden, dat zij tegen hadden gestemd. Maar de algehele tendens was dus eigenlijk wel dat deze wet er zou gaan komen. En dat is ook gisteren dus definitief gemaakt.
0: Ja, die wet, de Groningenwet, wat houdt u dan precies in?
1: Ja, het is al best wel een lang proces. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we de parlementaire enquête gehad over die jarenlange gaswinning in onze provincie. Nou, het kabinet kwam vervolgens daar ook op met een pakket aan maatregelen om de ereschuld in te lossen richting Groningen. En daar komen onder andere de plannen van Nijbegun uit, maar ook de versterkingsoperatie, het schadeherstel van woningen en andere gebouwen. En eigenlijk door middel van die Groningenwet worden al die gemaakte afspraken wettelijk vastgelegd. En op die manier blijft er eigenlijk gewoon de komende 30 jaar voldoende geld voor de plannen van Nijbegun en dus die versterkingsoperatie en schadeherstel.
0: Ja, en de toekomstige kabinetten en regeringen die worden dan ook verplicht om zich daar aan te houden. Maar de wet is natuurlijk niet helemaal onomstreden geweest.
1: Nee, klopt. Er is eerder wel kritiek geweest. Bijvoorbeeld vanuit de Raad van State. Het adviesorgaan dat bijvoorbeeld de regering of kabinet adviezen kan geven rondom wetsvoorstellen die er liggen. Nou, de Raad van State vroeg zich wel af van, hey, moeten we eigenlijk wel als overheid voor zo'n lange periode geld vastleggen voor Groningen? Omdat het natuurlijk om behoorlijke bedragen gaat. Totaal wel zo'n ruim 22 miljard verspreid over al die jaren. Maar er waren aan de andere kant ook weer bijvoorbeeld Groningse Kamerleden, zoals bijvoorbeeld Sandra Beckerman van de SP of Julian Bussel van Pro, voorheen GroenLinks PvdA, die zich natuurlijk heel erg inzetten voor die Groningse zaak. Die zeiden van, ja, wat ons betreft, als je kijkt in die wet, kunnen dingen wel wat strakker en wat scherper geformuleerd worden. Dus zo viel er voor alle kanten die zin wel wat te zeggen. En als je bijvoorbeeld ook wel partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, die zeiden van, ja, moeten we eigenlijk überhaupt wel zoveel geld naar Groningen geven? Wat ons betreft kan die gaskraan van het Groningenveld wel weer open. Maar ja, uiteindelijk, als je dan wel kijkt over die gehele cyclus, was ook wel de tendens dus in de Tweede Kamer en vervolgens ook wel in de Eerste Kamer, dat die wet er echt wel moest gaan komen om die ereschuld in te lossen aan onze provincie. Vanwege die jarenlange gaswinning natuurlijk die er is geweest.
0: Ja, sinds gisteren hebben we dus nu officieel de Groningenwet. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siepel. Ja, en zometeen praat Harma hierbij over het weer van vandaag, na de nieuwe van Bruno Mars.

0: Ja, hij scoort hit na hit, Bruno Mars. En dit was zijn nieuwste On My Soul. Ja, dit is het geluid van de grutto. Daar gaat het niet zo goed mee in ons land. Nou, afgelopen week presenteerde landbouwminister Van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. En toch is de vogelbescherming daar niet blij mee. Je hoort zo waarom. Eerst maar eens even bijkletsen met Harma. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en over vogels gesproken. Ja, net ook een bijzonder tafereeltje.
1: Ja, ik had net een bijzonder tafereeltje. Want ik heb twee zwaluwnessen, zwaafkenussen, heb ik in het geitenhok zitten. En voor twee, drie weken terug ben de eerste uitvlogen. En nou dus voor mens, ik doe de deurtje open. En het was even een soort van paniek. Van de vlogen in een keer zes zwaafkens om iets touw. En ooit die was zo helemaal. En de waren die wist niet meer naar het Ruudbos kwam. Die heb ik heel voorzichtig op mijn hand kregen en die heb ik nog boeten begeleid. Nou, en nou vliegen ze dus hier boven de toon. Dus we hebben hier op dit moment een stuk of 9 of 10 zwaafjes hier rond het huis vliegen. En het mooie is, ze komen volgend jaar ook gewoon weer. Hè? Er zit zo'n radartje in dat ze gewoon weer omkomen. Nou, dat is toch bijzonder?
0: Oh,
1: en ook op hetzelfde adres.
0: Nou, dat fantastisch. Vind ik ook bijzonder. Allemaal welkom bij Harma in de tuin.
1: Ja,
0: en we weten ze zeggen, hè? Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
1: Nee, maar dat is al lang voorbij. Ik bedoel, we hebben zitten al in juli, hè. Het is dik zomer, alleen nog het weer. Ja, dat moet nog wel een beetje erbij. Nou, dat gaat er komen, ook nog behoud komen. Alleen, ja, het is op dit moment gewoon dat er heel veel bewolking is. Of het zouden minder wat opklooters, een beetje zon. En op een enkel verdwolbuitje nog blijft het gewoon wel droog. De wind motig tot vrij krachtig komt uit noordwest tot met zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag even op nog even wat meer ruimte voor de zon. Vannacht een touw nemen. De bewolking 14 tot 17 graden als minimum. En morgen bewolking. Staat. In de loop van de dag kriegen we wat volkeren en de temperatuur 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Ja, we zeiden het al, het gaat niet goed met de grutto. Maandag presenteerde landbouwminister Van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen aangewezen, van minimaal 2000 hectare groot, waarvan de helft optimaal moet worden ingericht voor die grutto. Nou, voor de minister waren de plannen reden tot een feestje, maar 1 genodigde ontbrak. Vogelbescherming Nederland. Michiel van den Berg is teamhoofd landelijk gebied bij die organisatie en heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is de vogelbescherming zo kritisch op het nieuwe plan van de landbouwminister?
2: Nou, de afspraken die gemaakt zijn, waar ze een handtekening onder hebben gezet, die zijn boterzacht. We hebben er gewoon geen vertrouwen in dat ene zekerheid biedt dat het plan op deze wijze wordt uitgevoerd.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, beter iets dan niets.
2: Nou nee, het is echt 10 voor 12 en we wachten al heel lang tot de overheid meer gaat doen. En ondertussen wordt die populatie van grutto's steeds kleiner en verliezen we dat prachtige landschap met weidevogels.
0: Ja, want wat is daar een verklaring voor dan, dat het zo slecht gaat met de grutto?
2: De melkveehouderij in Nederland is heel intensief. Dus we produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemenrijk, een kruidenrijk weiland nodig. En met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
0: Ja, maar nou hebben de boeren ook een belangrijke rol in de nieuwe plannen van de minister. Maar als ik dit zo hoor, heeft u daar weinig vertrouwen in?
2: Ik heb inderdaad weinig vertrouwen. En wij zijn ook overigens niet de enige organisatie die weinig vertrouwen erin hebben. Er staan eigenlijk teksten in zoals de minister streeft naar. De afspraken zijn geen bindende afspraken. Het gaat om inspanningsverplichtingen en niet resultaatverplichtingen. Dus dat zegt dan heel weinig. Hè. Als je goed hebt ingespannen, dan wil je eigenlijk al. Dan heb je eigenlijk al aan de niet bindende afspraken voldaan. En we willen gewoon weten van wat als de resultaten niet worden behaald. Wie is er dan verantwoordelijk en wat zijn er dan de gevolgen? En hoe zorgen we dan, zijn we er dan zeker van dat er dan wordt bijgestuurd, zodat de resultaten alsnog wordt behaald?
0: Ja, welke maatregelen heeft de grutto eigenlijk wel nodig dan?
2: Ja, die grutto heeft dus die verhoogde waterpeil nodig voor de volwassen vogels. Die kunnen dan goed met hun lange snavels bij de worm in de grond Terwijl de kuikens, die hebben juist een heel bloemrijk, krijtrijk grasland nodig, waarin ze en kunnen verstoppen en waar ze heel voldoende insecten kunnen vinden, want die eten vooral insecten. En dan moet het ook natuurlijk niet al in mei worden gemaaid als de nesten er nog zijn of de kuikens nog niet kunnen vliegen, want dan verdwijnen ze gewoon in de maaienmachine. Zo hebben ze dus een eigenlijk een heel mooi landschap nodig, waar niet alleen de grutto van profiteert, maar ook juist bijen, vlinders en alle andere weidevogels. Dus wat ons betreft staat hij ook echt symbool voor een heel rijk biodivers landschap.
0: Ja, ook de Europese Commissie gaat zich nu buigen over deze plannen. Denkt u trouwens dat de landbouwminister van Essen deze maatregelen te gaan halen bij de Europese Commissie?
2: Nee, ik heb sterke vermoeden van niet. Het aanvalsplan Grutto is een belangrijke stap, is niet de enige stap. Nou, er zijn ook andere maatregelen aangekondigd, maar er zou ook wel meer moeten gebeuren. Maar het aanvalsplan Grutto is wel echt de belangrijkste stap, vinden we, die nu genomen moet worden. Maar die belangrijkste stap is helaas gebaseerd nu op een, wat ons betreft, echt een boterzachte afsprakenkader, waar dus geen harde afspraken in staat, waar niks juridisch is geborgd, waar geen financiële middelen zijn neergezet die al vaststaan. Dus geeft weinig vertrouwen, helaas.
0: Kortom, bij u geen reden tot feestje?
2: Nee, exact. Helaas niet.
0: Dank u wel voor de toelichting. U hoorde Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. Zometeen, Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Maar eerst gaan we eens even bewegen zoals een Egyptenaar. Hier zijn de Bengals.

0: Ja, na die andere grote hit, Terug in de Tijd, dacht ik dat Yves Berends een eendagsvlieg zou worden. Maar niet is minder waar. Hij heeft bewezen dat hij veel meer is dan dat. Droom jij over mij vannacht, hoor je in de ochtendploeg. Ja, en wij geven je zo een weerstation van Noordweg. Hoe je daar kans op maakt, hoor je zo al na het NOS-journaal van 8 uur.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer straks
2: bij RTV Noord.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis...
9: Na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Koeweit en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
10: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
9: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
11: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
9: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

0: Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. Het is vandaag woensdag 8 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, vanochtend in de uitzending... De techniek. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, en wat hebben we vanochtend allemaal? Nou, Henk Viereggen komt langs in de studio om ons te vertellen over de Special Car en Oldtimer Dag in Vlagwedde. Het hospice in Winschoten is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En Mariet Müller vertelde ons hoe zorgelijk de situatie op dit moment is. Renske Lambeck die komt ook weer naar de studio om ons een update te geven over de belevenissen in Oudeschans. En Edith Beckering vertelt ons alles over het project Herbestemming Houtzagerij. En Daisy Dolstra die praat ons bij over de nacht van Winschoten. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugela. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

James Ingram en Michael McDonald met Yamo Be There. Vandaag is het Wereldonthullingsdag. En nee, het gaat niet om de nieuwste roddels of geheime vakantiefoto's, maar om een dag waarop mensen aandacht vragen voor openheid en transparantie. De initiatiefnemers vinden dat overheden belangrijke informatie vaker openbaar zouden moeten maken. Maar eerlijk is eerlijk, de meeste aandacht gaat uit naar één onderwerp: buitenaards leven. Er zijn namelijk mensen die ervan overtuigd zijn dat overheden al jaren weten dat we niet alleen zijn in het heelal, maar dat bewust geheim houden. En of dat echt zo is, ja, daar is nooit overtuigend bewijs voor gevonden. Toch blijven verhalen over UFO's, mysterieuze waarnemingen en buitenaardse bezoekers de verbeelding prikkelen. En films, boeken en tv-series hebben daar natuurlijk ook een flinke bijdrage aan geleverd. Misschien is de waarheid inderdaad ergens out there. Of misschien kijken we vanavond gewoon weer eens naar de sterrenhemel en genieten we van het idee dat het heelal nog altijd vol mysteries zit. We gaan luisteren naar David Bowie en Space Oddity.

Taylor Swift en Opalite. En daarvoor hoorden we Roxy Music en More Than This. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Ben E. King en Stand By Me.

verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus 2026. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in herberg de Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen Jaar 21 en de FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. De enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. Een 31-jarige moeder uit Stadskanaal verliest het ouderlijk gezag over haar 7-jarige zoon. De vrouw was betrokken bij de mishandeling van jonge kinderen in Stadskanaal. Eerder al ontzegde de rechtbank haar vriendin, een 34-jarige vrouw uit Stadskanaal, het ouderlijk gezag over haar beide kinderen. De vrouwen zitten vast. Vorige maand werd hun voorarrest met 90 dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van ernstige kindermishandeling, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 jaar psychisch en fysiek hebben mishandeld. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio nog met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

You Ain't Seen Nothing Yet van de Backman Turner Overdrive. En daarvoor horen we Loeleeuw met Facebook. Ja, het is bijna 9:45 en dus is het zo tijd voor onze eerste gast van vanochtend. En ja, dat gaat Henk Viereggen zijn, want aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de jaarlijkse Oldtimer en Special Cars dag. Ja, en hoe dat precies zit, dat gaat hij ons allemaal vertellen. We gaan eerst nog even verder met Elisa Doolittle en Pack Up.

0: Piece of Heaven van Godly and Cream.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Vlagwedden staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Oldtimer en Special Cars Dag. In de studio bij ons aanwezig Henk Vierregge. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En welkom maar weer bij ons in de studio.
2: Ja,
0: hè?
2: Dankjewel. Ja.
0: Ja, zaterdag, we hadden het net al even over. Het wordt weer mooi weer, hè?
2: Ja, ook kent, hè? Altijd als Oldtimer Dag is mooi weer.
0: Ja, dat is toch heerlijk?
2: Ja, en mooi man, postpulters aan en daarnaast.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja. Alle negen edities. Geweldig, mooi weer.
0: Nou, fantastisch. Moet je niet afkloppen dat je denkt van... Of komt het gewoon...
2: Ja, nee, precies. Kan gewoon.
0: Het komt gewoon goed. Hartstikke mooi. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten zaterdag?
2: Nou, behoorlijk bij de oldtimers. En dan noemen we niet... Of nemen we alleen maar de auto's. Maar er zijn natuurlijk tractoren. Dat is altijd vrij logisch. Maar er komen natuurlijk motors. We hebben fietsen. We hebben brommers. En eventueel nog wat andere leuke voertuigen. Ik heb al een graasmaaier, zei ik, voorbij komen. Met een heulolle graasmaaier wil komen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en zo is ook wel wat er komt.
0: Ja.
2: Mensen die houden zich nooit per se aanmelden. Dus het is altijd een verrassing. Ongeveer de helft meldt zich aan. We hebben nu een dikke 100 aanmelding. Dus we gaan ervan uit dat er 250 deelnemers zijn. Zo terecht.
0: Ja, hè? Zo gaat dat gewoon.
2: Ja.
0: Ja, en mensen weten het dan ook natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ze kregen wel een mailtje of ze zoeken met fabriek allemaal op Facebook. En dan denken ze van, oh, echt eens even. Ze kijken eerst weer even meer. Maar als de rekening wil ze niet komen, ja. Maar eigenlijk kennen ze direct wel in de agenda schrijven, vlag weer, mooi weer, dus wie kan.
0: Ja, want het is gewoon altijd mooi weer. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, hartstikke mooi, man. Ja, hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen, hè? Zo'n oldtimer en special cars dag?
2: Ja, dat is wel een beetje roverol. Ik heb helemaal niks met oldtimers en special cars. Ik vind het mooi om er even naar te kijken, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar mijn zoon die is er mee begonnen. Een aantal jaar geleden, 10 jaar geleden is het inmiddels. En die deed wat in treadjes en een beetje sleutel en zo voor een mooi. En dan zei je een paar keer een oldtimer daar organiseren. Oh ja, ik zei, waarom ook nooit? Probeer, ja. Ik ben wel groot wat organiseren, zeg maar.
0: Ja.
2: En zo is het komen. Nou, de eerste keer waren er denk ik vattige voertuigen. Het mooiste trekkers, want hij zit bij zo'n trekkerclub. En dat kwam daarna mooi. Ja, want hij was toen 16 jaar, dus vond het hartstikke mooi. Die moest hem komen en moest motiveren, die jonge jongens.
0: Ja.
2: Dus zo is het eigenlijk begonnen. En dat was een beetje om ons winkelpaan te houden, een beetje echt toes. Tot de derde of vijfde editie, toen was het zo druk, toen stonden auto's voor toes. En toen werd het gevoelig, want we hadden geen stoordag niks afgezet.
0: Nee.
2: Dus we zeiden, ja, dat moet wel anders. En toen is het wat professioneler geworden, zeg maar. We hebben een vergunning gekregen van de provincie. We mogen de stroot afzetten.
0: Ja.
2: En elk jaar wordt nog groter. We zetten laatste jaar van Weersmei tot Weersmei. Afslag Weersmei tot afslag Weersmei.
0: Ja.
2: En dit jaar verwachten we zoveel mensen dat we van Weersmei tot de Woonmoesweg alles afzetten hebben.
0: Ja, hè?
2: Dus rekenen erop dat het volle bak wordt, zeg maar, zo terecht.
0: Fantastisch. Hoe ziet zo'n dag er nou uit qua programma? Hè? Hoe laat begint het?
2: Officieel voor het publiek vanaf 1 uur. Ik ken de maar 1 uur terrein op, zeg maar. En de oldtimers die worden van weg vanaf 11 uur tot 1 uur. Maar de werkman is een beetje anders. Van de eerste start om kwart over 8, half toe. En die wil een plekje uitzuiken, zeg maar. Ja, zo gaat dat.
0: Ja.
2: En dan zijn er dit jaar nog wat extra activiteiten. We hebben een shantycore steunment uit Werden. Die komt draaien op, trainingsverzorging. Door Noost hebben we een open podium. Dus mensen die zin hebben, die kunnen een gitaar pakken en die kunnen ook een liedje gaan zingen. Verder is er een groep meisjes. Die gooit de rent om Play Dance Down. Vroeg me nou wat het is van K-pop.
0: Oh, kijk.
2: Zeg me ook niks, maar dat is van TikTok.
0: Ja, dat zeg mij wel meer inderdaad. Ja.
2: Het is een groepje van, nou dacht ik, 15 wichter. En het is de bedoeling dat de rest van het publiek aansloot, zeg maar.
0: Oh,
2: die wichten die lopen door de dag wat in tronen en die gaan op bepaalde plekken dansen. En dan is de bedoeling dat de rest aansloot.
0: Ja,
2: en dat schijnt geweldig mooi te weten. Okay. Dus ik doe me wat dat betreft verrassen.
0: Ja.
2: En Dirk Royce komt met zijn live muziek. Die is eigenlijk vaste gast bij ons. En verder ben er dit jaar 2 brommer toetrachten. Dat is ook nog wel leuk, denk ik. En ik kreeg net vanmorgen een bericht van de... Brommerclub, was me even te houden, door de Reutel. Die kwam met 190 brommers, kwamen ze langs de dag, zeg maar. Die hebben bij ons een plooster voor ze even met eten en drinken. En dan rijden ze weer richting Boetsengen. Dus 190 brommers, dat is best wel een oude haard al.
0: Dat is best wat, ja.
2: En dan ga je dan een brommer toe, toch, vanaf 9:30 vertrek bij ons bij de winkel, zeg maar. En die ben met, dacht ik, 30 deelnemers. En die maken een rondje door de regio en die ben normaal gewoon ben ze er weer. Zodat ze om 1 uur op een koek in stoel, zeg maar.
0: Ja, juist.
2: Dus dat is een beetje eigenlijk het programma van de dag. En om 4 uur mogen de oldtimers weer nieuws. Dan kunnen mensen altijd een keer weer zoets worden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ach, wat mooi. Nou, dan is dat een mooi programma zo.
2: Ja, dag.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat, dat gaat wel weer mooi worden, inderdaad.
2: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, en ja. Ik heb al wat spectaculaire oldtimers zo, die zich aanmelden hebben. Dus, ja, het is zeker de muiten weer om bij hem langs te komen, maar even te kijken.
0: Ja, want wat voor bijzonder zit er allemaal tussen?
2: Er is een hele speciaal raceauto, de 60 Jordan, zeg maar. Waar ook met op circuit raced is. En ja, dat is echt ook wel een van de blikvangers. Verder hebben we een auto, een Fiat F500. Die is beschilderd door 5 kunstenaars. En dat ben niet zomerkunstenaars. Ze waren allemaal vrienden van Herman Brood.
0: Oh.
2: En die hebben toen die auto beschilderd, zeg maar. En die is de Rode Nederland toe om allerlei exposities aan te prijzen. En dat ding hebben we ook weer van. Die kwamen toevallig uit de dingen aan. En deze tijd zijn ook zo traag op het parcours, zeg maar, op het terrein.
0: Oké.
2: Okay. Dat is echt, echt een apart, denk je.
0: Echt een blikvanger. Ja, ja, precies.
2: Ja, dat is het juiste woord. Ja,
0: ja. Ja. Oké. Okay.
2: Dus dat is een beetje, ja, verder dan voor meer. Maar het loopt mensen zo maar kom, zal ik zeggen.
0: Ja, zo is het ook. Ja. Ja.
2: Ik zei al, ik heb geen verstand van auto's en zo. Dus ik word alleen dat het mooi is.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook belangrijk, ja. Toch? Ja, want een oldtimer, vanaf wanneer is het nou een oldtimer?
2: Is hij maar eigenlijk dik 20 jaar geleden, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Maar we hebben ook de special cars. En dat zijn eigenlijk naai auto's die helemaal tuned zijn met dikke boxen, ja. En spoilers en dat soort werk. Dus,
0: oh, ja.
2: Als het maar speciaal is.
0: Ja, precies. Nou, als het maar bijzonder is.
2: Ja, precies. Ja. Dus dit is nou echt een oldtimer. De oldste die kwam dus van 1900 draaien voor mij.
0: Oh, zo.
2: Dus dat is ook wel een old brickje, zeg maar.
0: Dat is echt dan een oldtimer. Ja, precies. Ja,
2: en ondertussen zit van alles en nog wat tot een auto, zeg maar. Ik denk dat het nice iets van 2020 is, maar dat is echt zo'n getunede auto, zeg maar.
0: Ja, precies. Zo'n opgeschone.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ja, bijzondere auto. Ja, mooi.
2: En Ferrari is eigenlijk voorbij komen en van alles en nog wat. Dus reken maar op dat het mooi was.
0: Kunnen mensen ook nog aansluiten? Dat ze zeggen, ik heb ook een prachtig mooie auto.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En ik zeg, jou, nee, als mensen denken, jongens, ik heb nog geen zin. Ik kan zodra weggen, ik poes de auto van me op. Vanaf 11 uur kunnen ze vlag weer binnenin. Want ze op de Wilhelminastraat opvangen door een van onze vrijwilligers. Die brengen een plek. En het kost niks voor deelnemers. Ook niet voor toeschouwers trouwens. Het is gewoon gratis. Mensen kunnen gewoon komen en kijken. En ja, daar kent ze een plekje af, die kring een plekje touwwezen. Ze mogen niet veel voedselen, maar dat geeft wat problemen. Maar ze verliezen ze gewoon een plekje aan voor ze toch. Ze kring een pol consumptiebon. En ook maar een hele mooie, gezellige dag. Ook voor die mensen. Nou ja. En dat is volk joh, hier komen natuurlijk.
0: Ja, ja, dat snap ik. Want het wordt elk jaar wel weer wat groter.
2: Ja,
0: dus.
2: Ja, breidoes, ja.
0: Ja.
2: Voor een jaar staat we op een gegeven moment bij illegaal in de Slotlonen. Oh, ja. Die mogen we niet gebruiken, maar er komt toch geen auto in. Dus die zetten er alvast wat auto's in. Maar
0: ja.
2: Dat was nooit de mooiste locatie. Dus
0: nee.
2: Die gingen op die binnen hoeven. Dat mogen we zo hard voorkomen.
0: Ja,
2: en daarom hebben we dit jaar weer bij extra ruimte in de Wilhelminastraat.
0: Ja, juist.
2: Dus zie ik in allemaal komen.
0: Dus is er nog plek voor groei, zeg maar? Dus volgend jaar nog ietsje groter? Of zit je echt wel aan de maximum?
2: Ja, kijk, je moet al je droom hebben natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus onze droom is om mijn vlag weer vol te zetten bij auto's. En, en het allermooiste liep me om een oeswaaien moment. Zeg maar, met muziekkast erbij om 4 uur en optocht tot de deurboek. Maar ja, dat is een wens, hè?
0: Ja.
2: Ik heb een wens genoten.
0: Nou ja, wie weet, hè? Wie weet.
2: Ja, zo is
0: dat. Ik bedoel, het wordt al aardig groot, als je het mij vraagt. Dus,
2: en wie zegt, nou, we gaan een valkje over deur, we kijken in januari in. En we dan zin hebben, zetten we de school eronder en dan gaan we er weer vuur.
0: Het is wel de beste gedachte, denk ik.
2: Ja, het is overheid blijvend, zeg maar. Ja. Je een beetje kamp zeg, en wie zult wel uit loopt.
0: Ja.
2: Ja,
0: nou ja, prachtig mooi toch?
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja, nou, volgens mij wordt dat een hartstikke mooie dag.
2: Ja, ja, ik ben ervan overtuigd. Yo,
0: ja, precies. Ja. Dus iedereen gewoon komen, aanstaande zaterdag.
2: Zal ik zeker nou. Ja, ja. Dat mag je niet missen.
0: Nee, precies. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie maar weer. En een hele fijne dag zaterdag.
2: Ja, jullie ook, en bedankt. En tot kijk. Yes.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Madonna en Into the Groove. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Het hospice in Winschoten is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Door een tekort aan mensen staat de continuïteit onder druk. Mariette Muller is bij ons in de studio aanwezig om ons hierover te vertellen. En Renske Lambeck die komt ook naar de studio en die gaat ons alles vertellen over de belevenissen in Oudeschans. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: de Bee Gees en Tragedy.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Het hospice in Winschoten is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En we spreken hierover met Mariette Müller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom bij ons in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, in de krant stond dat sluiting dreigt als er niet genoeg vrijwilligers komen. Ja, hoe zorgelijk is de situatie?
2: Nou, ik wil beginnen te zeggen dat het artikel zoals dat in de krant gestaan heeft inderdaad wel heel dramatisch overkomt. Natuurlijk zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar het is niet zo dat het hospice op punt staat om te sluiten of dat wij daarmee de thuiszorg kwijtraken. En wat ik zelf heel jammer vind is dat het artikel veel onrust gegeven heeft.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dus niet alleen bij mensen die er misschien over denken of familieleden die een familielid hebben die misschien in de toekomst opgenomen gaat worden in het hospice. En die nu denken van, oh, wacht even, dat gaat helemaal niet door, want het hospice gaat dicht.
0: Ja.
2: Maar niet alleen bij potentiële gasten, zoals we dat noemen, of familieleden, maar ook bij onze vrijwilligers, ook bij de thuiszorg.
0: Ja.
2: We hebben thuiszorg, of happy zorg hebben wij werken bij ons in het hospice. Maar ook bij de gemeente, daarmee zijn wij in gesprek over een eventueel nieuw hospice. Nou, al met al heeft dat heel veel onrust gegeven.
0: Dus het is wel even belangrijk om aan te geven dat zo zorgelijk is de situatie ook weer niet.
2: Nee, precies.
0: Nee, precies. Maar er is natuurlijk wel, er zijn wel vrijwilligers nodig.
2: Er zijn zeker vrijwilligers nodig en dat moet ik zeggen. Kijk, misschien ook omdat dat artikel zo extreem gesteld is, dat er toch veel mensen hebben zich aangemeld. Dus we hebben wel nu 20 potentiële vrijwilligers. Het is niet gezegd dat die allemaal aangenomen worden. Hè, want er is eerst nog een soort voorselectie. Daar zal ik zo iets over vertellen.
0: Ja.
2: Maar dat effect heeft het wel gehad. Dat mensen dachten, oh, dat moet niet gaan gebeuren. Dus wij geven ons op.
0: Het heeft dus ook wel een beetje een positief effect gehad.
2: Het heeft ook wel een beetje een positief effect gehad. Maar op de mensen die er direct bij betrokken zijn, zeker op de vrijwilligers en op de thuiszorg, was niet goed om het zo in de krant te krijgen.
0: Nee, dat begrijp ik. Dat is heel vervelend.
2: Ja, dat was heel vervelend. Ja.
0: Dus dat hebben we bij deze even rechtgezet.
2: Ja, zeker. Dat hoop ik.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Want als er mensen luisteren en die denken van, hé, dat lijkt mij ook wel iets. Hoe gaat het in zijn werk als iemand vrijwilliger wordt?
2: Nou, als je denkt van, nou, misschien is dat wel wat voor mij, dan neemt hij contact op met het hospice. Dan krijgt hij heel vaak de coördinator aan de telefoon. Want we hebben eigenlijk twee coördinatoren. Eentje daarvan is ziek. Maar de andere coördinator is er altijd op donderdag en op vrijdag. Dan wordt er een afspraak gemaakt. Dan wordt er al een eerste gesprek gedaan met die potentiële vrijwilliger en eventueel iemand van het bestuur of een andere vrijwilliger daarbij. Nou, dan wordt al een eerste selectie gemaakt. Het kan best zijn dat die vrijwilliger zegt van, nou, ik heb het nu eens allemaal bekeken en ik heb het gehoord, ik wil het eigenlijk niet. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt, nou, dit spreekt mij wel aan. Dan loopt iemand 3 keer mee, een ochtenddienst, een middagdienst en een avonddienst. Daar is altijd een vrijwilliger bij die al werkt in het hospice. En dan, dan wordt gezegd van, nou, prima, je kan de cursus gaan doen. Want elke nieuwe vrijwilliger, volgt een cursus van 5 keer. Dus 5 keer 3 uur. En 1 keer een cursus om te leren hoe je moet tillen, hoe je moet draaien, dat soort dingen.
0: Oké. Want wat doet een vrijwilliger allemaal?
2: Nou, misschien had ik dat bij het volgende vraag even moeten aangeven. Het is zeker niet nodig dat je als vrijwilliger een verpleegkundige of medische achtergrond hebt.
0: Okay.
2: Want je werkt als vrijwilliger. Je werkt niet als verpleegkundige of als arts.
0: Nee.
2: Ja, dus dat is ook tijdens de cursus, komt dat echt naar voren. Van, dat moet je even opzij zetten. Ook al weet je er heel veel van. Je werkt daar als vrijwilliger. En wat doet een vrijwilliger? Nou, de belangrijkste taak is dat je er bent voor de gast. Wij noemen de mensen gasten. En voor de familie. Dat je een luisterend oor biedt. Dat je een beetje zorgt voor gezelligheid. Hè? Wij zijn een bijna thuishuis. Dat je het eigenlijk zo comfortabel en zo prettig maakt voor de gast en voor de familie.
0: Juist. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Is het voor iedereen weggelegd?
2: Om het te gaan doen?
0: Ja.
2: Nou, dat denk ik niet, nee.
0: Nee,
2: nee dat denk ik niet. Ik denk dat je toch wel, ik geef zelf die cursus en dan zie ik toch wel vaak dat het mensen zijn die zich aanmelden en die dus de cursus gaan volgen, die zelf al het een en al hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: Maar vaak denken mensen van, het is alleen maar kommer en kwel. En het is alleen maar mensen die overlijden. Ja, tuurlijk overlijden er mensen.
0: Ja.
2: Want de mensen die in het hospice komen, hebben een terminale indicatie.
0: Ja.
2: En een terminale indicatie is dat je verwacht dat iemand binnen drie maanden overlijdt.
0: Ja.
2: Maar het is niet zo dat het één grote ellende is. Er wordt heel veel gelachen, het is heel gezellig. En je ziet ook vaak dat mensen die opgenomen worden nog wel een beetje opkikkeren. Niet allemaal natuurlijk, hangt er vanaf wat iemand heeft.
0: Ja.
2: Maar soms zien we wel eens dat mensen zo opfleuren door de aandacht, door de toch liefdevolle zorg, ook de professionele zorg.
0: Ja.
2: Dat ze weer toch weer een beetje opkikkeren. En we hebben een aantal keren gehad dat mensen weer teruggeplaatst werden, of naar huis of naar een verzorgingshuis. Okay. Dat is natuurlijk niet dat je zegt het gebeurt iedere maand, maar het gebeurt.
0: Ja, precies. Dat is ook nog een mogelijkheid.
2: Ja, dat is ook nog een mogelijkheid.
0: En als je vrijwilliger bent, hoeveel uur per week ben je dan aanwezig?
2: Nou, wij verwachten dat een vrijwilliger één dienst per week doet. Of dat nou een ochtenddienst is, of een middagdienst, of een avonddienst. En die diensten die zijn ongeveer 5 uur. Die doe je altijd met z'n tweeën. Tenminste, dat is het streven ernaar. Maar tijdens de vakantie is dat natuurlijk lastig. Ja. Misschien nu minder, omdat zich meer vrijwilligers hebben aangemeld. En daarnaast verwachten we dat iemand 1 keer per maand een weekend beschikbaar is om een dienst te doen.
0: Ja, ja. Nou ja, dus daar moet allemaal rekening mee gehouden worden.
2: Daar moet allemaal rekening mee gehouden worden.
0: Werkt u zelf ook in het hospice?
2: Ik zit in het bestuur van het hospice, maar als secretaris, maar ik ben wel van oorsprong verpleegkundige.
0: Juist. Ja, dus die heeft er wel veel mee te maken gehad ook.
2: Ja,
0: nog steeds natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, begrijp ik. Goed, ja, dus als er mensen zijn die luisteren en denken van, hey, het is iets voor mij, waar kunnen ze zich precies aanmelden?
2: Bij de coördinator van het hospice.
0: En daar kunnen ze de informatie op vinden via een website, denk
2: ik? Ja, ook een website. We hebben een website, www.hospicewinschoten.nl.
0: Kijk, daar kunnen mensen meer informatie vinden. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Nou, graag gedaan.
0: En ik hoop dat er alsnog ook heel veel mensen nog weer bijkomen om zich aan te melden. En dat er weer genoeg vrijwilligers zijn.
2: Nou, dat denk ik. Dat is heel belangrijk. Ja,
0: ja
2: voor
0: ja.
2: iedereen heel belangrijk. Maar natuurlijk in eerste instantie voor de gasten die bij ons zijn.
0: Uiteraard. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.

Aan de Ter Apelerveen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start de baas Verkleij een opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen Jaar 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties let de politieteam specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan, de technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bevolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

Beats International en Dub Be Good To Me. En daarvoor hadden we Donna Summer en On The Radio. Ja, Renske Lambeck is inmiddels al bij ons in de studio aanwezig en zal dus zo straks alles weer vertellen over Oudeschans en wat daar zoal te doen is. Dat is meestal wel behoorlijk wat. Maar we gaan eerst nog even verder met The Kinks en Waterloo Sunset.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Elke maand spreken wij even met Renske Lambeck van Oudeschans om even te horen wat daar allemaal te doen is. En tot op heden is het altijd heel erg druk geweest. Renske, is er inmiddels wel, het is bijna zo, of het is een zomervakantie.
2: Ja.
1: Een beetje rust?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, nooit rust in Oudeschans. Er is altijd wel wat te doen. In juni hebben we natuurlijk de Groninger, waar wij als Stichting Vesting Oudeschans de winnaar van de Groninger waterwedstrijd. Nou, dan wil je niet weten wat zo'n provinciale prijs doet. Iedereen wil iets van je. Vind ik, dat is echt opvallend.
1: Ja, hè?
2: Ja, kan je nog even dit? Wil je nog even dat? Hoe zit ook alweer precies dit? Kan je nog even? Ongelooflijk veel media-aandacht.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik heb gisteren toevallig aan iemand die dus het onderzoek moet gaan doen, de Stichting Groninger Landschap, even een overzichtje geappt van alles wat in de media is verschenen. Nou, als je dat allemaal leest, dan is ze daar wel even
1: dat
2: mee
1: bezig.
2: Dat
1: was wel wat, zeg maar, ja.
2: Met natuurlijk het uitdrukkelijk verzoek. Laat ons niet zitten met alleen een rapport naar de technische haalbaarheid, maar laten we er ook even samen met de provincie voor zorgen dat die pomp die we graag weer werkend willen hebben, het weer gaat doen.
1: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om.
2: Daar gaat
1: om.
2: Het uiteindelijk om. Ja, ja. Van rapportjes liggen er genoeg in bureau.
1: Ja, dus klopt. Klopt, helemaal waar.
2: Even doorpakken.
1: Juist.
2: Nou ja, en we zijn nu alweer, dat valt ook nog wel mee. Zo lang van tevoren is dat niet. Met de nieuwe expositie in het Vestingmuseum Oudeschans bezig met de voorbereidingen. Op zondag 26 juli eindigt de expositie van de kunstkring Westerwolde. Die was er in het Vestingmuseum vanaf afgelopen 13 maart. We hebben het museumseizoen, ik denk, ja, vanaf 2021 in tweeën geknipt. En de volgende expositie is een expositie van drie regionale amateurkunstenaars, waarvan we het leuk vinden om ook de amateurkunstenaars in de regio een podium te geven. Deze expositie van de kunstkring Westerwolde is super veelzijdig, want 17 leden leverden ongeveer 3 werken per persoon in. Van fotografie tot schilderkunst, tot tekeningen, tot beeldhouwwerk. En die was zeer succesvol, want er zijn tot nu toe, ik wil niet zeggen dat dat nou super de graadmeter moet zijn, maar het zegt toch wel iets. Er zijn 14 werken verkocht. De kunstkring Westerwolde is er helemaal overstuur van. En wat het leuke eraan is, daar blijkt ook uit dat zo'n veelzijdige expositie erg leuk is. Dat van niet van één kunstenaar bijvoorbeeld alles is verkocht, maar van alle door de hele expositie heen is er verkocht.
1: Kijk, dus dat is mooi.
2: Er is ook veelzijdig gekocht, zeg maar. Maar goed, tot nu toe 14. Wie weet wat er in de komende 3 weekenden nog gebeurt. Want, moet ik het even goed zeggen, op zondagavond de 26e juli ontruimen we de boel van de kunstkring Westerwolde. En op maandagochtend de 27e beginnen we om 11 uur met het inrichten van de volgende expositie. Dat is kort dag, altijd die tweede expositie.
1: Ja.
2: Want het museum gaat op vrijdag 31 juli om 1 uur 's middags weer open. En die loopt dan tot de winterstop op zondag 15 november. Tijdens de volgende expositie, dus vanaf vrijdag 31 juli, zijn in het Vestingmuseum, en laten we ook vooral de pottenkasten in de Voorstraat niet vergeten. Wij noemen, ik weet niet of dat echt zo is, maar we noemen het wel zo, het kleinste museum van Nederland. En dat gebruiken wij een beetje als een reclamezuil van wat er op dat moment te zien is in het Vestingmuseum. En de pottenkasten is een voormalige telefooncel. Dus dat is ook een afgesloten hokje van ongeveer 1x1.
1: Ja.
2: En dat heet de pottenkasten omdat het een beetje een bijnaam is voor Oudeschans. Je ziet hier in de omgeving staan alle huizen heel groot over het algemeen op hun perceel.
1: Ja.
2: Of op hun grote perceel, zo moet ik het zeggen. Behalve natuurlijk in Oudeschans en overigens ook in Bhutangen, want daar moest alles binnen die vestingwallen zijn, als potten in een kast.
1: Juist.
2: Zo zit dat.
1: Ja.
2: Nou, in de volgende expositie zijn te zien de werken van Fakkelien Pol, Frauke Stevens en van Alice Lambeek. Fakkelien Pol en Frauke Stevens zijn beide lid van de schildersclub met palet en penseel uit Oude Pekela, die in het najaar van 2024 bij ons exposeerden. En zo is het gekomen dat we hen hebben gevraagd. En omdat wij wat beeldende kunst erbij ons tijdens de huidige expositie van de Kunstkring Westerwolde goed bevallen is, hebben we Alice Lambeek erbij gevraagd. En zij maakt metal art. Alle drie zijn dus regionale amateurskunstenaars. Fakkelien Pol. Er is namelijk een overeenkomst tussen alle drie. Fakkelien Pol werd in 2012 heel erg ziek. En dat was een keerpunt waardoor zij dacht, wat wil ik nou eigenlijk? Waar word ik blij van? Wat zou ik nog heel graag willen doen? Voordat ze zover kwam, duurde het nog wel even, tot 2016. Toen kwam ze via een workshop die ze volgde bij kunstschilder Maya Wildevuur in contact met schilderen. Ze werd lid van de schildersgroep met palet en penseel. En ze legde zich ondertussen ook toe op fotografie. Afgelopen jaar nam zij deel aan het perfecte plaatje van Pekela. En twee van haar foto's werden geselecteerd voor de expositie die in het gemeentehuis van Pekela werd georganiseerd. En één van die twee foto's werd door de organisatie gebruikt voor alle communicatie van het perfecte plaatje. En wat ook leuk is, Fakkelien woont nu in Oude Pekela, maar heeft 6 jaar in Oudeschans gewoond. Nou, ze exposeert dus vanaf 31 juli in haar oude dorp. Frauke Stevens vertelde aan mij dat ze een paar jaar geleden een beetje in een dip zat. Het liep allemaal even niet zo lekker en een vriendin sleepte haar mee naar een schilderscursus. En dat hielp haar om er weer bovenop te komen. En ondertussen schildert ze 2 keer per week. 1 keer per week heeft ze privéles en 1 keer per week schildert ze met de schildersclub met palet en penseel. Ondertussen woont ze in Oude Pekela, maar ze is getogen in het Rederveld. Ze heeft altijd in de omgeving van Bellingwolde, maar ook in Oudeschans in de zorg gewerkt.
1: Oké.
2: Alice Lambeek is de Benjamin van de drie. Ze is 31 jaar. Ze woont nu met haar partner in Finsterwolde, maar is geboren en getogen in Oudeschans, waar ze tot haar 20ste met haar zus bij haar ouders woonde. Zij werkte ook in de zorg, maar kreeg een paar jaar geleden een auto-ongeluk, waardoor het werken in de zorg niet meer ging. En zo kwam ze terecht bij Goudgoed in Winschoten, waar ze ontdekte dat ze creatiever en technischer is dan ze dacht. Ze last erop los. En dat resulteert in de mooiste kunstwerken die ze maakt van gebruikt ijzer. Je moet je voorstellen dat ze van gebruikte lepels bijvoorbeeld hele mooie bloemen maakt. Dat heet dus metal art. En dit alles tezamen noem je dus een geluk bij een ongeluk.
1: Ja.
2: Beide, alle drie dus, gezondheidsdingen. En alle drie daardoor eigenlijk met kunst in aanraking gekomen en heeft kunst hun, mede erbovenop geholpen.
1: Ja.
2: En exposeren ze nu dus. Dus er is een link met Oudeschans en met hun gezondheid en daardoor de kunst.
1: Ja.
2: En wij vinden het superleuk om mensen een podium te geven. Wat misschien nog weer een extra steuntje in de rug is.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja.
1: Zo zie je maar weer wat kunst kan doen eigenlijk.
2: Precies.
1: Ja.
2: Ja, er is nu overigens ook net door het Radboud ziekenhuis in Nijmegen een groot onderzoek gedaan naar wat kunst doet voor Parkinson.
1: Oh,
2: en dat is dus ook heel erg veel.
1: Ja, juist.
2: Dus je moet de kracht van kunst niet onderschatten.
1: Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Ja, we pakken hem er al even bij, hè? Want er is nog meer.
2: Ja, ik hoorde al dat er al een keer eerder aandacht is besteed hier. Maar dat alweer een poosje geleden is. En ik vind dit zelf een ontzettend leuke activiteit en een ontzettend leuk initiatief. En ik dacht, dat neem ik toch even mee. Natuurlijk ook omdat het ook in Oudeschans speelt. En ook omdat het een hele leuke activiteit is voor de vakantie. Het heet Groningen van Boven. En op het foldertje staat, en dat dekt wel de lading... Beleef Groningen vanaf grote hoogte. Heb je altijd willen weten hoe Groningen er van boven uitziet... met de virtuele uitkijktorens ontdek je het zelf.
1: Ja.
2: Er is een meneer, ik ben bij de presentatie de aftrap geweest... er is een meneer die heeft vliegen als grote hobby. En er is een meneer, en dat zijn vrienden van elkaar... die heel erg goed is met ICT. Dus met computers.
1: Ja.
2: De meneer die goed was met ICT, die vloog mee met de meneer die dol is op vliegen. En die zei, omdat ik het zo vanuit een ander perspectief zie... kan ik het helemaal niet thuisbrengen. Wat ligt nou waar en hoe verhoudt het zich tot elkaar? Dus zij hebben filmpjes gemaakt op verschillende plekken in de provincie Groningen. Ik moet zeggen dat het nu wel nog zich concentreert op de veenkoloniën Westerwolde... en het Oldambt. Maar er zijn dus op verschillende punten in de provincie Groningen... met name nu nog op dit punt. En overigens ook in Leens. Okay. Dat is een beetje een gekke uitschieter.
1: Ja.
2: QR-codes staan er bordjes. Die vind je waar die bordjes staan. Dan moet je gaan naar groningenvanboven.com. Daar zit een beleefkaart, vind je daar. Daar klik je op en dan zie je dus waar die bordjes met die QR-codes staan. Nou, bijvoorbeeld dus ook eentje op de grote parkeerplaats in Oudeschans.
1: Ja.
2: En dan, wat er heel leuk aan is... Je ziet dus via je telefoon, via die QR-code... zie je dat filmpje, in dit geval van Oudeschans. En daar hangt een... luchtballon boven. Op verschillende plekken verschillende luchtballonnetjes of vliegtuigjes. En er zit een poes in. Een kat.
1: Oh ja. Ja.
2: En die kat die heeft een naam. Die kat die hangt boven een gebouw of locatie bij de desbetreffende uitkijktoren. Die naam onthoud je. En je gaat naar dat gebouw of die locatie. Daar zeg je het codewoord, de naam van de kat. En dan krijg je een button.
1: Kijk.
2: En die buttons kan je natuurlijk sparen.
1: Juist, en dat is natuurlijk heel leuk voor kinderen. Ook voor volwassenen, hè? Hadden we het al eventjes over. Ja, we kunnen uren praten, maar dat is gewoon al tijd. Behoorlijk tijd ook.
2: Okay.
1: Dus ik ben bang dat we al gelijk naar het nieuws toe moeten ook. En Chris zit te knikken inderdaad. Dus Renske, ontzettend bedankt en tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer. Dag, dag.
3: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Het is nu 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Barry White en You're the First, the Last, My Everything. En daarvoor horen we Junior, Senior en Move Your Feet. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Aan het water in Nieuwe Pekela staat houtzagerij Nooit Gedacht. Een bijzonder rijksmonument met een rijke geschiedenis. De voormalige houtzagerij staat al ruim 30 jaar leeg. Maar daar moet verandering in komen. Met een herbestemmingsonderzoek wordt gezocht naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen die willen meedenken over een nieuwe toekomst voor deze karakteristieke plek. We spreken hierover met Erin Beckering. En dit weekend bruist het Marktplein in Winschoten weer tijdens zomerfestival Winschoten 2026. Met live muziek, de kermis en de traditionele Nacht van Winschoten. Traditionele Nacht van Winschoten. Die opnieuw samenvalt met het festival, belooft het een gezellig en druk bezocht weekend te worden voor bezoekers van alle leeftijden. En we spreken hierover met Daisy Dolstra. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Him en Tell Her. En daarvoor hoorden we Genesis en Invisible Touch.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Voor de voormalige houtzagerij Noordgedacht in Nieuwe Pekela wordt gezocht naar nieuwe ideeën en betrokken inwoners om het historische Rijksmonument weer nieuw leven in te blazen. We spreken met Edith Berkering. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, voor wie Noordgedacht nog niet kent, wat maakt deze voormalige houtzagerij zo bijzonder voor Pekela?
2: Nou, er zijn er twee in Nederland. Dat is sowieso bijzonder. Het is een ding uit 1875. En hij is nog helemaal compleet. En dat maakt het een Rijksmonument. En het is voor Pekela een mooie plek die nu eigenlijk verwaarloosd is en een nieuw leven verdient.
0: Ja. Ja, want het gebouw staat al meer dan 30 jaar leeg.
2: Ja.
0: En waarom dan nu inderdaad een nieuwe bestemming?
2: Nou, omdat er overeenstemming lijkt te komen met de huidige eigenaar. En dat maakt het mogelijk dat er nu andere dingen kunnen gebeuren.
0: Ja.
2: Dus het moment is daar. Wij zijn gevraagd door de gemeente om op zoek te gaan naar mensen met ideeën die wat op die plek willen.
0: Ja, juist. Want er is ook een eerste brainstorm bij jouw inkomsten al geweest.
2: Ja, we hebben een eerste bijeenkomst gehad. Daar hebben we mensen uitgenodigd uit ons eigen netwerk. Dat was 2 weken geleden. En dan komt de tweede bijeenkomst, 23 september... waar we wat breder uitnodigen. Dus als mensen daarbij willen zijn, dan kunnen ze zich melden bij info@roemtegroningen.nl.
0: En
2: als ze meer willen weten over de houtzagerij, dan kan je kijken op www.hierwachtnooitgedacht.nl. Dat geeft ook mooie plaatjes en dat geeft een beetje idee van de plek en wat er zou kunnen.
0: Hebben jullie een beetje een idee van wat er zou kunnen inderdaad?
2: Nou, je kan aan verschillende dingen denken. Het zal waarschijnlijk een combinatie worden van activiteiten. Je kan toeristisch denken. Het is natuurlijk een bijzonder ding. Dus het is ook naar musea, daar kan je ook aan denken. Je kan ook een bedrijvigheid denken, dus richting hout. Er zijn mensen die er iets met hout willen, een zagerij of een combinatie van al die dingen. En dan is het niet alleen de plek, maar ook misschien nog iets breder met het ligt nu aan het water. Dus ook daar zou je dingen mee kunnen. Dus het is eigenlijk heel breed. En de oplossing ligt waarschijnlijk in een combinatie van dingen.
0: Is het belangrijk dat ook inwoners mee kunnen denken?
2: Absoluut, absoluut. En dat is ook eigenlijk het idee dat het een plek zou moeten worden voor Pekela en voor mensen in de buurt die ook gewoon Pekela leuker maakt. Dat is uiteindelijk waarom je het doet.
0: Ja. Ja. En als er nou goede ideeën tussen zitten in september ook, wanneer wordt er ongeveer gestart?
2: Dat is een goede vraag. dat hangt er vanaf wat de ideeën zijn. En het hele plan wordt gecombineerd met mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw op het terrein erachter. Ja, en die projecten moeten een beetje in elkaar grijpen.
0: Kijk.
2: Maar dat moet niet nog jaren duren.
0: Nee, precies. Er moet wel doorgepakt worden dan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, helemaal duidelijk. Kunt u nog even herhalen waar mensen zich kunnen aanmelden?
2: Ja, dat is info@roemtegroningen.nl. En als je iets wil kijken, iets wil zien van hoe de plek eruit ziet, dan kan je kijken op www.hierwachtnooitgedacht.nl.
0: Kijk.
2: Allemaal aan elkaar.
0: Hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, en ik hoop dat de oproep mensen op een idee brengt. En dat ze ernaar gaan kijken en over na gaan denken.
0: Ja, dat hoop ik ook. En dat er echt iets moois uit gaat komen.
2: Ja, nou daar hebben we wel vertrouwen in.
0: Dat denk ik ook wel. Ontzettend bedankt.
2: Nou, niet te danken. Oké.

Ruud Jacquot en Vrede. Ja, nog steeds ontzettend actueel natuurlijk. En daarvoor Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, het is bijna 11:30, dus we gaan bijna naar het Groningen 1 nieuws en weer. Maar we gaan nog even door met Gigi Anderson en African Baby.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De politie heeft gistermiddag twee personen aangehouden voor een steekincident in Ter Apel. Bij het steekincident aan de Ter Apelerveen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start baas Verkleij een opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen JA 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties letten de politieteams specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan, de technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

Marley, Jack Master, Funk met Love Can Turn Around. En daarvoor hoorden we Bryan Adams en Summer of 69. Ja, we spreken straks met Daisy Dolstra. Want het zomerfestival Winschoten staat weer voor de deur. Samen met natuurlijk de traditionele Nacht van Winschoten. En zij kan ons daar alles over vertellen. Maar eerst nog even Maan en Goldband en Stiekem.

0: C.B. Milton en Send Me an Angel.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Dit weekend staat de Zomerfestival Winschoten weer op het Marktplein. Met natuurlijk de traditionele Nacht van Winschoten. We spreken met Daisy Dolstra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen bezoekers allemaal verwachten dit jaar?
2: Ja, een heel programma vol, 2 dagen lang met live muziek. Artiesten die komen optreden. Een kermis die natuurlijk op het plein staat. En veel entertainment.
0: En wat voor artiesten moet ik zo al aan denken?
2: Nou, we hebben ervoor gekozen om ook echt een heel breed programma neer te zetten. Hè, zodat er voor iedereen wat wils is. En dan moeten we natuurlijk denken aan naar de grote artiest Robert van Hemert. Hè, momenteel erg populair. Ja. In heel Nederland eigenlijk. Maar we hebben ook Mooi Wark. Hè, die mag zeker niet ontbreken. Heel populair, vooral in ons gebied. Maar ook Helene Fischer-tribuut. Boerharm. Het feestteam, Queens of ABBA-tribuut. En ook een stukje piratenparade.
0: Kijk, dat is inderdaad voor ieder wat wils.
2: Jazeker.
0: Ja. Ja, en nou begint het vrijdag met de Nacht van Winschoten, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. De Nacht van Winschoten, dat is natuurlijk een traditie van al jaren. Dat is eigenlijk uitgegroeid naar het Zomerfestival. En dat is 2 dagen. 2 dagen gratis feest.
0: Kijk, wie wil dat nou niet?
2: Nee, er komen ook heel veel mensen op af. Dus het is een heel erg gewild evenement.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En ja. Op zaterdagavond is er dus ook nog live muziek, hè?
2: Ja, beide dagen begint dus om 7:30. Het gaat door tot 2:00 in de nacht. En voor de mensen die er dan... die nog een deurtje verder willen. Ja, dan is om het plein, om het plein allemaal horeca. Die het feestje gewoon doorzetten tot midden in de nacht.
0: Kijk, nou dat is hartstikke mooi. En gratis toegankelijk?
2: Gratis toegankelijk. Mooi weer op de planning. Beter kan eigenlijk niet. Dus wij zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En beginnen morgen met het opbouwen alvast. En dan vrijdag zijn we er helemaal klaar voor.
0: Nou... Dat klinkt hartstikke goed. Volgens mij gaat het helemaal goed komen dit weekend.
2: Daar gaan we wel vanuit, ja.
0: Ja, nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik zou je niet verder ophouden. Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad behoorlijk wat tijd zit aan het opbouwen en het organiseren van zo'n festival. En natuurlijk ook de nacht. Dus wij wensen jullie een heel fijn weekend ook alvast.
2: Helemaal goed, bedankt. En wie weet tot in Winschoten.
0: Yes, oké.
2: Okay. Okido. Doei.

Jong en Love of the Common People. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de expositie van schilder Henk Helmantel in het klooster in Trapel. En dat is heel erg leuk. Want dat zijn schilderijen dat je denkt, zijn dat nou schilderijen of zijn het foto's? Zo knap is dat wel gedaan, zeg maar. Nou ja, goed, daar gaan we het over hebben. En Michiel is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. En je kunt natuurlijk weer stemmen voor de Wie van de Drie keuzeplaat. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou ja, daarvoor kun je dus stemmen op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en doe dat vooral, want dat vinden we alleen maar leuk. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Vlagtwedden staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Oldtimer en Special Cars Dag. In de studio bij ons aanwezig Henk Viereggen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom maar weer bij ons in de studio.
2: Ja,
1: hè?
2: Dankjewel. Ja.
1: Ja, zaterdag, we hadden het net al even over. Het wordt weer mooi weer, hè?
2: Ja, ook kent, hè? Altijd als Oldtimer Dag is mooi weer.
1: En dat is toch heerlijk?
2: Ja, je mooi om een paar spulletjes aan de west.
1: Ja, hè?
2: Ja, ja. Alle 9 edities. Geweldig, mooi weer.
1: Nou, fantastisch. Moet je niet afkloppen dat je denkt van... Of komt het gewoon...
2: Ja, nee, precies. Kom gauw.
1: Het komt gewoon goed. Hartstikke mooi. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten zaterdag?
2: Nou, behoorlijk bij de oldtimers. En dan noemen we niet... Of nemen we alleen maar de auto's. Maar er zijn natuurlijk tractoren. Dat is altijd vrij logisch. Maar er komen natuurlijk motors. We hebben fietsen. We hebben brommers. En eventueel nog wat andere leuke voertuigen. Ik heb al een graasmaaier, zei ik, voorbij kwam. Maar met een heulolle graasmaaier wil komen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en zo is ook wel wat er komt.
1: Ja.
2: Mensen die houden zich niet per se aanmelden. Dus het is altijd een verrassing. Ongeveer de helft meldt zich aan. We hebben nu een dikke 100 aanmelding. Dus we gaan ervan uit dat er 250 deelnemers binnen. Zo terecht.
1: Ja, hè? Zo gaat dat gewoon.
2: Ja.
1: En mensen weten het dan ook natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ze kregen nog een mailtje of ze zoeken met fabriek allemaal op Facebook. En dan denken ze van, oh, wacht eens even. Ze kijken eerst weer even meer. Maar als de rekening wil ze niet komen, ja. Maar eigenlijk kennen ze direct wel in de agenda schrijven, vlag weer, mooi weer, dus wie kan.
1: Ja, want het is gewoon altijd mooi weer. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, hartstikke mooi, man. Ja, hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen, hè? Zo'n Oldtimer en Special Cars Dag?
2: Ja, dat is wel een beetje rol. En ik heb helemaal niks met oldtimers en special cars. Ik vind het mooi om er even naar de kikker te zeggen, maar...
1: Ja.
2: Maar mijn zoon die is er mee begonnen, aantal jaar geleden, 10 jaar geleden is het inmiddels. En die deed wat in treadjes en een beetje sleutel en zo vond het mooi. En dan zei je een paar keer, nee, een oldtimer daar organiseren. Oh ja, ik zei, waarom ook nooit? Probeer, ja. Ik ben wel grof wat organiseren, zeg maar.
1: Ja.
2: En zo is het kwam. Nou, de eerste keer waren er denk ik vattige voertuigen. Het mooiste trekkers, want hij zit bij zo'n trekkerclub. En dat kwam dan allemaal, ja, want hij was toen 16 jaar. Dus vond het hartstikke mooi. Die moest hem komen en moest motiveren, ja, die jonge jongens.
1: Ja.
2: Dus zo is het eigenlijk begonnen. En er was een beetje om ons winkelpaan te houden, een beetje echte toes. Toen de derde of vijfde editie, toen was het zo druk. Toen stonden auto's voor toes. En toen werd het gevoelig, want we hadden geen stoppendag niks afgezet.
1: Nee.
2: Dus we zeiden, ja, dat moet wel anders. En toen is het wat professioneler geworden, zeg maar. We hebben een vergunning gekregen van de provincie. U moet de stroot afzetten.
1: Ja.
2: En elk jaar wordt nog groter. We zetten laatste jaar van Weersmei tot Weersmei. Afslag Weersmei tot afslag Weersmei.
1: Ja.
2: En dit jaar verwachten we zoveel mensen... dat we van Weersmei tot de Woonmoesweg alles afzetten hebben.
1: Ja, hè?
2: Dus rekenen erop dat het volle bak wordt, zeg maar, zo terecht.
1: Fantastisch. Hoe ziet zo'n dag er nou uit qua programma? Hè? Hoe laat begint het?
2: Officieel voor het publiek vanaf 1 uur. Ik ken de 1 uur terrein op, zeg maar. En de oldtimers die worden verwacht vanaf 11 uur tot 1 uur. Maar de werkmaat is een beetje anders. Want de eerste start om kwart over 8, half uur toe. En die zo'n plekje uit, zeg maar. Ja, zo gaat dat.
1: Ja.
2: En dan ben er dit jaar nog wat extra activiteiten. We hebben Shantycore Sturmment uit Werden. Die komt draaien op, trainingsverzorging. Door Noost hebben we een open podium. Dus mensen die zin hebben, die kunnen een gitaar pakken... en die kunnen ook een liedje gaan zingen. Verder is er een groep meisjes. Die gaat de rent om Playdance down. Vroeg me nou wat het is van K-pop.
1: Oh, kijk.
2: Zeg me ook niks, maar het is van TikTok.
1: Ja, dat zeg mij wel meer inderdaad. Ja.
2: Het is een groepje van, nou dacht ik, 15 wichter. En het is de bedoeling dat de rest van het publiek aansloot, zeg maar.
1: Oh,
2: die wichten die lopen door de dag wat in tronen en die gaan op bepaalde plekken dansen. En dan is de bedoeling dat de rest aansloot.
1: Ja,
2: en dat schijnt geweldig moeite te weten.
1: Okay.
2: Dus ik doe me wat dat betreft verrassen.
1: Ja.
2: En Dirk Royce komt met zijn live muziek. Die is eigenlijk vaste gast bij ons. En verder ben er dit jaar 2 brommer toetrachten. Dat is ook nog wel leuk, denk ik. Maar ik kreeg net vanmorgen een bericht van de... Brommerclub, was mee, ze houden door de Reutel. Die kwam met 190 brommers, kwam ze langs de dag, zeg maar. Die hebben bij ons een plootse voor ze hebben met eten en drinken. En dan rijden ze weer richting Boetsengen. Dus 190 brommers, dat is best wel een oude aantal.
1: Ja, dat is best wat, ja.
2: En dan ga je dan een brommer toe, toch vanaf... 9:30 vertrek bij ons bij de winkel, zeg maar. En die ben met 30 deelnemers. En die maken een rondje door de regio en die ben normaal gewoon ben ze er weer. Zodat ze om 1 uur op een koek instoen, zeg maar.
1: Ja, juist.
2: Dus dat is een beetje eigenlijk het programma van de dag. En om 5 uur mogen de oldtimers weer nieuws. Dan kunnen mensen altijd een keer weer zoets worden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ach, wat mooi. Nou, dan is dat een mooi programma zo.
2: Ja, dat,
1: ja, dat denk ik ook. Dat, dat gaat wel weer mooi worden, inderdaad.
2: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, en ja. Ik heb al wat spectaculaire oldtimers zo, die zich aanmelden hebben. Dus, ja, het is zeker de muiten weer om bij hem langs te komen. Maar even te kijken.
1: Ja, want wat voor bijzonder zit er allemaal tussen?
2: Er is een hele speciaal raceauto, de 60 Jorden, zeg maar. Waar ook met op circuit raced is. En ja, dat is echt ook al een van de blikvangers. Verder hebben we een auto, een Fiat F500. Die is beschilderd door 5 kunstenaars. En dat ben niet zomerkunstenaars. Ze waren allemaal vrienden van Herman Brood.
1: Oh.
2: En die hebben toen die auto beschilderd, zeg maar. En die is de Rode Nederland toe om allerlei exposities aan te prijzen. En dat ding hebben we ook weer van. Die kwamen toevallig uit de dingen aan. En deze tijd en ook zo traag op het parcours, zeg maar, op het terrein.
1: Oké.
2: Okay. Dat is echt, echt een apart, denk je.
1: Echt een blikvanger, ja, ja, precies.
2: Ja, dat is het juiste woord, ja.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
2: Dus dat is een beetje, ja, verder dan voor meer, maar het loopt mensen zo maar kom, zal ik zeggen.
1: Ja, zo is het ook. Ja. Maar, ja.
2: Ik zei al, ik heb geen verstand van auto's en zo, dus ik word alleen dat het mooi is.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook belangrijk, ja. Toch? Ja, want een oldtimer, vanaf wanneer is het nou een oldtimer?
2: Is hij maar eigenlijk dicht 20 jaar geleden, zeg maar.
1: Oh, ja.
2: Maar we hebben ook de special cars. En dat zijn eigenlijk naai auto's die helemaal tuned zijn met dikke boxen, ja. En spoilers en dat soort werk. Dus,
1: oh, ja.
2: Als het maar speciaal is.
1: Ja, precies. Nou, als het maar bijzonder is.
2: Ja, precies. Ja. Dus dit is nou echt een oldtimer. De oldste die kwam dus van 1900 draaien voor mij.
1: Oh, zo.
2: Dus dat is ook wel een old brickje, zeg maar.
1: Dat is echt dan ja. een oldtimer. Ja, precies. Ja,
2: en ondertussen zit van alles en nog wat tot aan auto, zeg maar. Ik denk dat het nice iets van 2020 is, maar dat is echt zo'n getunede auto, zeg maar.
1: Ja, precies. Zo'n opgeschoten.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ja, bijzondere auto. Ja, mooi.
2: En Ferrari is eigenlijk voorbij komen en van alles en nog wat. Dus reken maar op dat mooi was.
1: Kunnen mensen ook nog aansluiten? Dat ze zeggen, ik heb ook een prachtig mooie auto.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En ik zeg, jou, nee, Jan. Als mensen denken, jongens, ik heb nog geen zin. Ik kan zo eraan weg. Ik poes de auto van me op. Vanaf 11 uur kunnen ze vlag werden binnenin. Worden ze op de Wilhelminastraat opvangen door een van onze vrijwilligers. Die brengen een plek. En het kost niks voor de deelnemers. Ook niet voor toeschouwers trouwens. Het is gewoon gratis. Mensen kunnen gewoon komen en kijken. En ja, daar kent ze een plekje afkrijgen, ze kregen een plekje touwwezen. Ze mogen niet zoveel suiken, maar dat geeft wat problemen, meestal. Ja. Verliezen ze gewoon een plek aan, voor ze toch in. Ze kregen een pol consumptiebon. En ook maar een hele mooie, gezellige dag, ook voor die mensen. Ja. En dat is volk je kwam natuurlijk.
1: Ja, ja, dat snap ik. Want het wordt elk jaar wel weer wat groter.
2: Ja, ja, ja,
1: dus.
2: Ja breidoes. Ja.
1: Ja.
2: Voor een jaar staat we op een gegeven moment bij illegaal in de Slotlonen. Oh, ja. Die mogen we niet gebruiken, maar er komt toch geen auto in. Dus die zetten er alvast wat auto's in. Maar
1: ja.
2: Dat was nooit de mooiste locatie. Dus die gingen op tien binnen hoeven. Dat mogen we zo uit de voorkomen.
1: Ja,
2: en daarom hebben we dit jaar weer bij extra ruimte in de Wilhelminastraat.
1: Ja, juist.
2: Dus zie ik in allemaal komen.
1: Dus is er nog plek voor groei, zeg maar? Dus volgend jaar nog ietsje groter? Of zit je echt wel aan de max inmiddels?
2: Ah, kijk, je moet al je droom hebben natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus onze droom is om overleg weer vol te zetten bij auto's. En, en het allermooiste liep me om een oeswaaie moment. Zeg maar, met muziek kost de bier om 4 uur en in de optocht tot de deurboek. Maar ja, ja, dat is een wens, hè?
1: Ja.
2: Ik ben een wens nodig.
1: Nou ja, wie weet.
2: Ja, zo is dat.
1: Ik bedoel, het wordt al aardig groot, als je het mij vraagt. Dus,
2: en wie zegt, nou, we gaan een vakje over deur, we kijken in januari en we dan zin hebben. Zetten we de school eronder en dan gaan we er weer vuur.
1: Het is wel de beste gedachte, denk ik.
2: Ja, het is overeenblijvend, zeg maar. Ja. Je doet een beetje kamp-zie-kamp-za en wie zult wel uit loopt.
1: Ja.
2: Ja,
1: nou ja, prachtig mooi toch?
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, nou, volgens mij wordt dat een hartstikke mooie dag.
2: Ja, ja, dus, ik ben ervan overtuigd. Yo,
1: ja, precies. Ja. Dus iedereen gewoon komen, aanstaande zaterdag.
2: Zal ik zeker doen. Ja, ja. Dat moet je niet missen.
1: Nee, precies. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie maar weer. En een hele fijne dag zaterdag.
2: Ja, jullie ook. En bedankt. En tot kijk.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het hospice in Winschoten is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En we spreken hierover met Mariette Müller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom bij ons in de studio.
2: Dankjewel.
1: Ja, in de krant stond dat sluiting dreigt als er niet genoeg vrijwilligers komen. Ja, hoe zorgelijk is de situatie?
2: Nou, ik wil beginnen te zeggen dat het artikel zoals dat in de krant gestaan heeft inderdaad wel heel dramatisch overkomt. Natuurlijk zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar het is niet zo dat het hospice op punt staat om te sluiten of dat wij daarmee de thuiszorg kwijtraken. En wat ik zelf heel jammer vind is dat het artikel veel onrust gegeven heeft.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dus niet alleen bij mensen die er misschien over denken of familieleden die een familielid hebben die misschien in de toekomst opgenomen gaat worden in het hospice. En die nu denken van, oh, wacht even, dat gaat helemaal niet door, want het hospice gaat dicht.
1: Ja.
2: Maar niet alleen bij potentiële gasten, zoals we dat noemen, of familieleden, maar ook bij onze vrijwilligers, ook bij de thuiszorg.
1: Ja.
2: We hebben thuiszorg, of happyzorg hebben wij werken bij ons in het hospice. Maar ook bij de gemeente, daarmee zijn wij in gesprek over een eventueel nieuw hospice. Nou, al met al heeft dat heel veel onrust gegeven.
1: Dus het is wel even belangrijk om aan te geven dat zo zorgelijk is de situatie ook weer niet.
2: Nee, precies.
1: Nee, precies. Maar er is natuurlijk wel, er zijn wel vrijwilligers nodig.
2: Er zijn zeker vrijwilligers nodig en dat moet ik zeggen. Kijk, misschien ook omdat dat artikel zo extreem gesteld is, dat er toch veel mensen hebben zich aangemeld. Dus we hebben wel nu 20 potentiële vrijwilligers. Het is niet gezegd dat die allemaal aangenomen worden. Ja, want er is eerst nog een soort voorselectie. Daar zal ik zo iets over vertellen.
1: Ja.
2: Maar dat effect heeft het wel gehad. Dat mensen dachten, oh, dat moet niet gaan gebeuren. Dus wij geven ons op.
1: Het heeft dus ook wel een beetje een positief effect gehad.
2: Het heeft ook wel een beetje een positief effect gehad. Maar op de mensen die er direct bij betrokken zijn, zeker op de vrijwilligers en op de thuiszorg, was niet goed om het zo in de krant te krijgen.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat is heel vervelend.
2: Ja, dat was heel vervelend.
1: Ja. Dus dat hebben we bij deze even rechtgezet.
2: Ja, zeker. Dat hoop ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Want als er mensen luisteren en die denken van, hey, dat lijkt mij ook wel iets. Hoe gaat het in zijn werk als iemand vrijwilliger wordt?
2: Nou, als je denkt van, nou, misschien is dat wel wat voor mij, dan neemt hij contact op met het hospice. Dan krijgt hij heel vaak de coördinator aan de telefoon. Want we hebben eigenlijk twee coördinatoren. Eentje daarvan is ziek. Maar de andere coördinator is er altijd op donderdag en op vrijdag. Dan wordt er een afspraak gemaakt. Dan wordt er al een eerste gesprek gedaan met die potentiële vrijwilliger en eventueel iemand van het bestuur of een andere vrijwilliger daarbij. Nou, dan wordt al een eerste selectie gemaakt. Het kan best zijn dat die vrijwilliger zegt van, nou, ik heb het nu eens allemaal bekeken en ik heb het gehoord. Ik wil het eigenlijk niet. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt, nou, dit spreekt mij wel aan. Dan loopt iemand 3 keer mee. Een ochtenddienst, een middagdienst en een avonddienst. Daar is altijd een vrijwilliger bij die al werkt in het hospice. En dan, dan wordt gezegd van, nou, prima, je kan de cursus gaan doen. Want elke vrijwilliger, nieuwe vrijwilliger, volgt een cursus van 5 keer. Dus 5 keer 3 uur. En 1 keer een cursus om te leren hoe je moet tillen, hoe je moet draaien, dat soort dingen.
1: Oké. Want wat doet een vrijwilliger allemaal?
2: Nou, misschien had ik dat bij het volgende vraag even moeten aangeven. Het is zeker niet nodig dat je als vrijwilliger een verpleegkundige of medische achtergrond hebt.
1: Okay.
2: Want je werkt als vrijwilliger. Je werkt niet als verpleegkundige of als arts.
1: Nee.
2: He, dus dat is ook tijdens de cursus, komt dat echt naar voren. Van, dat moet je even opzij zetten. Ook al weet je er heel veel van. Je werkt daar als vrijwilliger. En wat doet een vrijwilliger? Nou, de belangrijkste taak is dat je er bent voor de gast. Wij noemen de mensen gasten. En voor de familie. Dat je een luisterend oor biedt. Dat je een beetje zorgt voor gezelligheid. He, wij zijn een bijna thuishuis. Dat je het eigenlijk zo comfortabel en zo prettig maakt voor de gast en voor de familie.
1: Juist. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Is het voor iedereen weggelegd?
2: Om het te gaan doen?
1: Ja.
2: Nou, dat denk ik niet, nee.
1: Nee,
2: nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je toch wel, ik geef zelf die cursus en dan zie ik toch wel vaak dat het mensen zijn die zich aanmelden en die dus de cursus gaan volgen, die zelf al het een en al hebben meegemaakt.
1: Ja.
2: Maar vaak denken mensen van, het is alleen maar kommer en kwel. En het is alleen maar mensen die overlijden. Natuurlijk overlijden er mensen.
1: Ja.
2: Want de mensen die in het hospice komen, hebben een terminale indicatie.
1: Ja.
2: En een terminale indicatie is dat je verwacht dat iemand binnen drie maanden overlijdt.
1: Ja.
2: Maar het is niet zo dat het één grote ellende is. Er wordt heel veel gelachen, het is heel gezellig. En je ziet ook vaak dat mensen die opgenomen worden nog wel een beetje opkikkeren. Niet allemaal natuurlijk, hangt er vanaf wat iemand heeft.
1: Ja.
2: Maar soms zien we wel eens dat mensen zo opfleuren door de aandacht, door de toch liefdevolle zorg, ook de professionele zorg.
1: Ja.
2: Dat ze weer toch weer een beetje opkikkeren. En we hebben een aantal keren gehad dat mensen weer teruggeplaatst werden, of naar huis of naar een verzorgingshuis. Okay. Dat is natuurlijk niet dat je zegt het gebeurt iedere maand, maar het gebeurt.
1: Ja, precies. Dat is ook nog een mogelijkheid.
2: Ja, dat is ook nog een mogelijkheid.
1: En als je vrijwilliger bent, hoeveel uur per week ben je dan aanwezig?
2: Nou, wij verwachten dat een vrijwilliger één dienst per week doet. Of dat nou een ochtenddienst is, of een middagdienst, of een avonddienst. En die diensten die zijn ongeveer 5 uur. Die doe je altijd met z'n tweeën. Tenminste, dat is het streven ernaar. Maar tijdens de vakantie is dat natuurlijk lastig. Ja. Misschien nu minder, omdat zich meer vrijwilligers hebben aangemeld. En daarnaast verwachten we dat iemand 1 keer per maand een weekend beschikbaar is om een dienst te doen.
1: Ja. Ja. Nou ja, dus daar moet allemaal rekening mee gehouden worden.
2: Daar moet allemaal rekening mee gehouden worden.
1: Werkt u zelf ook in het hospice?
2: Ik zit in het bestuur van het hospice, maar als secretaris, maar ik ben wel van oorsprong verpleegkundige.
1: Juist. Ja, dus die heeft er wel veel mee te maken gehad ook. Ja, nog steeds natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, begrijp ik. Goed, dus als er mensen zijn die luisteren en denken van, hey, is het iets voor mij? Waar kunnen ze zich precies aanmelden?
2: Bij de coördinator van het hospice.
1: En daar kunnen ze de informatie op vinden via een website, denk ik?
2: Ook een website. We hebben een website, www.hospicewinschoten.nl.
1: Kijk, daar kunnen mensen meer informatie vinden. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Nou, graag gedaan.
1: En ik hoop dat er alsnog ook heel veel mensen nog weer bijkomen om zich aan te melden. En dat er weer genoeg vrijwilligers zijn.
2: Nou, dat denk ik. Dat is heel belangrijk. Ja.
1: Voor
2: iedereen heel belangrijk. Maar natuurlijk in eerste instantie voor de gasten die bij ons zijn.
1: Uiteraard. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen JA21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties letten de politieteams specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan, de technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen komt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Voor de voormalige houtzagerij Noordgedacht in Nieuwe Pekela wordt gezocht naar nieuwe ideeën en betrokken inwoners om het historische Rijksmonument weer nieuw leven in te blazen. We spreken met Edit Berkering. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, voor wie Noordgedacht nog niet kent, wat maakt deze voormalige houtzagerij zo bijzonder voor Pekela?
2: Nou, er zijn er twee in Nederland. Dat is sowieso bijzonder. Het is een ding uit 1875. En hij is nog helemaal compleet. En dat maakt het een Rijksmonument. En het is voor Pekela een mooie plek die nu eigenlijk verwaarloosd is en een nieuw leven verdient.
1: Ja, want het gebouw staat al meer dan 30 jaar leeg.
2: Ja.
1: En waarom dan nu inderdaad een nieuwe bestemming?
2: Nou, omdat er overeenstemming lijkt te komen met de huidige eigenaar. En dat maakt het mogelijk dat er nu andere dingen kunnen gebeuren.
1: Ja.
2: Dus het moment is daar.
1: Ja.
2: Wij zijn gevraagd om door de gemeente om op zoek te gaan naar mensen met ideeën die wat op die plek willen.
1: Ja, juist. Want er is ook een eerste brainstorm bij jouw inkomst al geweest.
2: Ja, we hebben een eerste bijeenkomst gehad. Daar hebben we mensen uitgenodigd uit ons eigen netwerk. Dat was 2 weken geleden. En dan komt de tweede bijeenkomst, 23 september... waar we wat breder uitnodigen. Dus als mensen daarbij willen zijn, dan kunnen ze zich melden bij info@roemtegroningen.nl.
1: En
2: als ze meer willen weten over de houtzagerij, dan kan je kijken op www.hierwachtnooitgedacht.nl. Dat geeft ook mooie plaatjes en dat geeft een beetje idee van de plek en wat er zou kunnen.
1: Hebben jullie een beetje een idee van wat er zou kunnen inderdaad?
2: Nou, je kan aan verschillende dingen denken. Het zal waarschijnlijk een combinatie worden van activiteiten. Je kan toeristisch denken. Het is natuurlijk een bijzonder ding. Dus het is ook naar musea, daar kan je ook aan denken. Je kan ook een bedrijvigheid denken, dus richting hout. Er zijn mensen die er iets met hout willen. Een zagerij of een combinatie van al die dingen. En dan is het niet alleen de plek, maar ook misschien nog iets breder met het ligt nu aan het water. Dus ook daar zou je dingen mee kunnen. Dus het is eigenlijk heel breed. En de oplossing ligt waarschijnlijk in een combinatie van dingen.
1: Is het belangrijk dat ook inwoners mee kunnen denken?
2: Absoluut, absoluut. En dat is ook eigenlijk het idee dat het een plek zou moeten worden voor Pekela en voor mensen in de buurt, die ook gewoon Pekela leuker maakt. Dat is uiteindelijk waarom je het doet.
1: Ja. Ja. En als er nou goede ideeën tussen zitten in september ook, wanneer wordt er ongeveer gestart?
2: Dat is een goede vraag. dat hangt er vanaf wat de ideeën zijn. En het hele plan wordt gecombineerd met mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw op het terrein erachter. Ja, en die projecten moeten een beetje in elkaar grijpen.
1: Kijk.
2: Maar dat moet niet nog jaren duren.
1: Nee, precies. Er moet wel doorgepakt worden dan.
2: Ja, zeker.
1: Ja, helemaal duidelijk. Kunt u nog even herhalen waar mensen zich kunnen aanmelden?
2: Ja, dat is info@roemtegroningen.nl. En als je iets wil kijken, iets wil zien van hoe de plek eruit ziet, dan kan je kijken op www.hierwachtnooitgedacht.nl.
1: Kijk.
2: Allemaal aan elkaar.
1: Hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, en ik hoop dat de oproep mensen op een idee brengt. En dat ze ernaar gaan kijken en over na gaan denken.
1: Ja, dat hoop ik ook. En dat er echt iets moois uit gaat komen.
2: Ja, nou daar hebben we wel vertrouwen in.
1: Dat denk ik ook wel. Ontzettend bedankt.
2: Nou, niet te danken.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Dit weekend staat de Zomerfestival Winschoten weer op het Marktplein. Met natuurlijk de traditionele Nacht van Winschoten. We spreken met Daisy Dolstra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat kunnen bezoekers allemaal verwachten dit jaar?
2: Ja, een heel programma vol, 2 dagen lang met live muziek. Artiesten die komen optreden. Een kermis die natuurlijk op het plein staat. En veel entertainment.
1: En wat voor artiesten moet ik zo al aan denken?
2: Nou, we hebben ervoor gekozen om ook echt een heel breed programma neer te zetten. Hè, zodat er voor iedereen wat wils is. En dan moeten we natuurlijk denken aan naar de grote artiest Robert van Hemert. Hè, momenteel erg populair. Ja. In heel Nederland eigenlijk. Maar we hebben ook Mooi Wark. Hè, die mag zeker niet ontbreken. Heel populair, vooral in ons gebied. Maar ook Helene Fischer Tribuut, Boerharm, het feestteam, Queens of Abba Tribuut. En ook een stukje Piratenparade.
1: Kijk, dat is inderdaad voor ieder wat wils.
2: Jazeker.
1: Ja. En nou begint het vrijdag met de Nacht van Winschoten, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. De Nacht van Winschoten, dat is natuurlijk een traditie van al jaren. Dat is eigenlijk uitgegroeid naar het Zomerfestival. En dat is 2 dagen. 2 dagen gratis feest.
1: Kijk, wie wil dat nou niet?
2: Nee, er komen ook heel veel mensen op af. Dus het is een heel erg gewild evenement.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En ja. Op zaterdagavond is er dus ook nog live muziek, hè?
2: Ja, beide dagen begint dus om 7:30. Het gaat door tot 2:00 in de nacht. En voor de mensen die er dan die nog een deurtje verder willen, ja, dan is om het plein allemaal horeca die het feestje gewoon doorzetten tot midden in de nacht.
1: Kijk, nou dat is hartstikke mooi. En gratis toegankelijk?
2: Gratis toegankelijk, mooi weer op de planning, beter kan eigenlijk niet. Dus wij zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En beginnen morgen met het opbouwen alvast. En dan vrijdag zijn we er helemaal klaar voor.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Volgens mij gaat het helemaal goed komen dit weekend.
2: daar gaan we wel vanuit, ja.
1: Ja, nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik zou je niet verder ophouden. Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad behoorlijk wat tijd zit aan het opbouwen en het organiseren van zo'n festival. En natuurlijk ook de nacht. Dus wensen jullie een heel fijn weekend ook alvast.
2: Helemaal goed, bedankt. En wie weet tot in Winschoten.
1: Yes.

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De politie heeft gistermiddag twee personen aangehouden voor een steekincident in Ter Apel. Bij het steekincident aan de Ter Apelerveen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start baas Verkleij een opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen JA 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn.

Bestuurders die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete. Daarnaast waarschuwde de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De politie heeft gistermiddag twee personen aangehouden voor een steekincident in Ter Apel. Bij het steekincident aan de Ter Apeler Venen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start baas Verkleij in opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen Jaar 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden-Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties let de politieteam specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. De technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Non-stop.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De politie heeft gistermiddag twee personen aangehouden voor een steekincident in Ter Apel. Bij het steekincident aan de Ter Apeler Veen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start baas Verkleij een opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen JA 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden-Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties letten de politieteams specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan, de technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

0: Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De politie heeft gistermiddag twee personen aangehouden voor een steekincident in Ter Apel. Bij het steekincident aan de Ter Apeler Veen is een 25-jarige man gewond geraakt. De verwondingen waren niet zo erg dat vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Het slachtoffer en een 28-jarige man zijn door de politie aangehouden. In Scheemda start baas Verkleij een opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus. Ze duren ongeveer een jaar. In Scheemda komen er 4 nieuwe elektriciteitshuisjes bij. 2 andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 centimeter hoog, 185 centimeter breed en 252 centimeter lang. Op 11 augustus is er van 5 tot 7 een inloopbijeenkomst in de herberg De Esborg. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Groningenwet, waardoor de 22 miljard euro herstelbetalingen vanwege de gaswinning aan Groningen definitief zijn vastgelegd. Alleen Jaar 21 en FVD waren tegen. In de Groningenwet zijn de afspraken uit Nijbegun vastgelegd. Nijbegun is de kabinetsreactie op de uitkomst van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Die enquête bracht in 2023 aan het licht dat de belangen van de Groningers jarenlang ondergeschikt zijn geweest aan de opbrengsten van de gaswinning. De politie binnen het basisteam Ommelanden Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schrijft de politie op hun sociale media. Tijdens de handhavingsacties letten de politieteams specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. De technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels. Bestuurders die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag genomen kan worden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. We starten vandaag in onze regio met her en der wat hardnekkige wolkenvelden. Maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen. In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten. De thermometer zakt uiteindelijk naar 14 graden.

0: Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

bent, kom ik de deur niet uit. Ik weet niet eens meer wat voor dag het is. Soms bel ik nog wat oude vrienden. Ze vragen hoe het met me gaat. Ik kan alleen maar zeggen,

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Focus.
3: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
4: Lisbeth Jansen, beste luisteraars. Lisbeth is wel bekend bij veel inwoners van gemeente Oldambt en in de wijde omgeving. Ze stond aan de wieg van Samenloop voor Hoop met het geweldige resultaat van ruim meer dan 100.000 euro bijeengebracht voor de kankerbestrijding. Ze bedacht de toepasselijke naam voor de raadzaal bij de tramwerkplaats. Het werd Halte Democratie en is het nog steeds. Bij Akilo was ze actief, al tientallen jaren lid. En voor de IAU reisde ze stad en land af voor overleg op dit sportieve gebied. En ze zal zo meteen zelf vertellen wat het allemaal inhoudt. RTV Go redde ze van de ondergang toen het spannend werd met de bezuinigingen bij gemeente Oldambt. En ook nu weer heeft ze een fikse klus in handen. En dat is de musea, Heilige Lee, de toekomst ingeleiden, de nieuwe toekomst ingeleiden. Ook een klus van formaat wat dat betreft. We mogen haar kenschetsen als een aanpakker en doorpakker met veel voortvarendheid. En vandaag praten we dus met Lisbeth en de plannen in Heilige Lee. Lisbeth, van harte welkom hier in de studio.
5: Ja, fijn hier weer terug te zijn.
4: Ja, precies. Het is voor jou een bekend terrein, hè?
5: Ja, klopt.
4: Ja, ja. Wel leuk.
5: Ja, ja, het toch een aantal jaren, best wel spannende jaren hier ook gehad. En ja, ik volg natuurlijk nog wel de hele ontwikkelingen rond de lokale omroep. Volg ik best nog wel. Dus en Ronnie zei net van de fusie is volgende week rond. En dan volgende week, dat is dan natuurlijk al gebeurd als deze uitzending is. Maar het is toch fijn om, ja, om hier even terug te zijn. We hebben goede dingen gehad. Ook wat minder leuke dingen. Maar we zijn er goed doorgekomen. En daar ben ik wel blij mee dat ik het zo kon achterlaten.
4: Ja, precies. He, want voor onze luisteraars eventjes. We hadden RTV Go. We hadden RTV Westerwolde. En dat is opgegaan in G1. Groningen 1. Te beluisteren in heel onze provincie en natuurlijk ook wereldwijd, maar dat weten onze luisteraars wel. Maar het is in ieder geval gelukt met het fusieproces.
5: Ja.
4: Was ook een klus van formaat, Lisbeth.
5: Ja, dat klopt. En ook voor degenen die na mij gekomen zijn, die hebben daar nog heel veel werk aan gehad. Van, ja, er verandert toch best wel heel veel.
4: Ja.
5: En er komen geldstromen vrij. En als je met allemaal vrijwilligers werkt, dan moet dat wel allemaal een plek krijgen. En hoe gaat dat dan?
4: Ja.
5: Dus ik ben wel blij dat het nu zover, voor jullie in ieder geval zover is.
4: Ja, precies. Nou, misschien dat we zometeen nog verder op in kunnen gaan. Maar wij vragen aan onze gasten altijd om een voorwerp mee te brengen.
5: Ja.
4: Wat heb jij meegebracht?
5: Nou, ik had al aangegeven, ik draag al jaar in jaar uit. En ik heb hem ook zelden af, behalve als je in het ziekenhuis ligt en het niet mag. Dat het af moet. Maar ik heb een ooit van mijn vader op een verkoop een hanger gekregen met twee harten en een pijl erdoor. En dat is eigenlijk de symboliek, want ik heb mijn vader heel vroeg verloren. Het is eigenlijk de symboliek van de twee harten die altijd blijven. En waar ook het hart van mijn moeder natuurlijk bij zit. Maar ik was met mijn vader toen we dit gekocht hebben. Hij is omgegaan en is eigenlijk nooit weer afgegaan.
4: Ja. En het hangt aan een ketting?
5: Het hangt aan een ketting, ja.
4: Een zilveren ketting?
5: Nee, het is goud.
4: Het is goud, ja.
5: En ja. Ja, dat is eigenlijk iets van, als ik het af moet doen, dan moet ik ook altijd zeker weten waar ik het neerleg, zodat ik het ook zo gauw het weer kan, ook weer om kan doen.
4: Ja. Dus dat is, en als ik het bekijk, het is rond, hè? Rond vorm gegeven.
5: Rond vorm, en daar zitten twee harten door elkaar, en door elkaar verbonden, ook door een pijl, die zitten in die ronding.
4: Ja, dus dat is, ja. Het is wel heel fijntjes, hè?
5: Ja. Ja, het is een hele mooie hanger. Ik heb ook eigenlijk nog niet zoiets ooit weer kunnen vinden te kopen. Dus ja. Ik hoop dat het nog een klein beetje een uniek stuk is.
4: Jawel, dat zal beslist ook wel zijn. In ieder geval voor jou.
5: Ja, voor mij is het zeker. Er zitten heel veel herinneringen aan. Ja.
4: En als je iets wat je altijd draagt hebt, ja, dan denk ik ook dat je niet zo snel de behoefte hebt om iets anders aan te schaffen.
5: Nee, ik heb best wel, af en toe als je op vakantie bent, kom je wel eens leuke dingen tegen. Een leuke ketting. En dan denk je, zal ik dat meenemen? Ik heb een aantal dingen best wel thuis liggen. Maar nee, als ik deze afdoe en ik doe iets anders om, dan voelt het, dit voelt vertrouwd en dit voelt goed. Dus mooi zo laten.
4: Ja, precies. En het kistje met de juwelen is voor de erfenis.
5: Nou, maak je geen illusies. Zoveel juwelen zijn er niet.
4: Dus, is ook maar als een grapje bedoeld.
5: Maar ik heb dus geen grote schat aan kettingen of hangers. Het zijn een beperkt aantal waar ik aan hecht. En ik vind dit gewoon een heel mooi stuk.
4: En dit is goed.
5: Dit is goed.
4: Dit past bij jou.
5: Dit past bij mij. Ja,
4: helemaal goed. Ja, Lisbeth, jij hebt hier al zoveel stappen in dit huis gezet. Hè? We zitten dus nu, even ook voor onze luisteraars, in de studio in de Klinker. En jouw stappen hier. Wat heb je hier allemaal gedaan? Vertel eens.
5: Nou, ik ben hier begonnen eigenlijk als vrijwilliger, maar ook als bestuurder. Want bestuurders vinden is gewoon heel erg lastig. Daar komen we straks volgens mij ook nog wel weer op terug. Maar het was natuurlijk een tak van sport die ik eigenlijk nog niet had gedaan. Ik had heel veel gedaan in de atletiek. Ik heb veel gedaan in sport in het algemeen. En bij natuurorganisaties. Maar ja, de radio was voor mij gewoon een, dat moest ik nog ontginnen. Hè? Want daar wist ik niet zoveel van. Dus ik heb toen ja gezegd. Ja, en dan rol je van het ene in het ander. En we hebben wat programma's gemaakt. Ik ben hier vaak geweest om onderwerpen uit te zoeken. Muziek erbij te zoeken. Dus eigenlijk heel veel op de achtergrond. Presenteren heb ik nagenoeg niet gedaan. En als we dan op zaterdagochtend, en daar weet jij ook, als wij dan op tournee gingen de gemeente in, ja, dan moest er toch van alles mee en dan moesten de gasten uitgenodigd worden. Nou, dat zijn de dingen die zijn blijven hangen. En daarna natuurlijk het hele bestuurlijke. En het gedoe inderdaad over de subsidie, de jaarlijkse subsidie van de gemeente, die eigenlijk stopgezet zou worden en waar we gelukkig met resultaat dat het doorbetaald bleef, toch goed uitgekomen zijn. We hebben altijd de subsidie gehouden. Ja, en de situatie nu over de financiën ken ik niet zo. Maar ik neem aan dat dat gewoon allemaal in goede banen gaat.
4: Ja, daar gaan we maar vanuit, hè.
5: Ja.
4: Uiteindelijk een regionale omroep zoals wij zijn... is ook eigenlijk een verplichting vanuit de omroepwet, hè?
5: Ja, dat zat er toen ook al aan te komen, hoor, die samenwerking. En toen nog wel met de NPO wat contacten gehad. Dat ze het eigenlijk nog liever nog met meer organisaties zouden willen. Maar goed, dan wordt het gebied waar je uitzending over hebt... wordt dan zo verschrikkelijk groot. Ja, als je kijkt van dat ze zeiden... er moeten zoveel mensen wonen in zo'n gebied voor één omroep. Ja, dat is gewoon hier niet te doen.
4: Nee.
5: En gelukkig is dat ook teruggedraaid. Dus ja, daar ben ik precies. Wel blij om.
4: Oké, maar we gaan nu eerst eens even luisteren naar jouw eerste muzieknummer. Dat gaat worden?
5: Dat gaat worden Rollercoaster van Danny Vera. Bij mij is altijd heel veel dingen... deed ik. Ik kon ook heel veel dingen aan. Totdat ik in februari ineens van de ene dag op de andere dag stil werd gezet. En in de periode van 13 februari tot 2 juni... heb ik in totaliteit 37 dagen in het ziekenhuis gelegen. En dan is je wereld een hele andere dan dat je gewend was. En dan, dat voelt gewoon heel vreemd. En daar vond ik eigenlijk het muzieknummer Rollercoaster van Danny Vera wel heel goed bij passen.
4: Ja, precies. En wat voelde het meest vreemd aan die situatie?
5: Nee, dat je bent ineens stilgezet en je bent gewoon heel erg ziek. Dus dan heb je niet zo heel veel dingen die je dan mist. Maar het gemis komt later. Het gemis komt als je weer in de herstelfase bent. En dan moet kijken van hoe gaat het verder.
4: Ja, precies.
5: Dus dat is...
4: Oké, het stuur loslaten.
5: Het stuur loslaten, okay. Ja.
4: Dan gaan we nu naar Danny Vera luisteren.

0: Ja, beste luisteraars, we praten op dit moment met Lisbeth Jansen. En ze heeft al het een en ander verteld van dat ze dit jaar al best veel last heeft gehad met haar gezondheid. Maar dat ze toch wel iedere keer weer opveert en weer de dingen wil doen die ze graag doet, Lisbeth.
1: Ja, dat klopt. Ik hoop dat ik in ieder geval weer voor het grootste deel weer terugkom naar waar ik was. Het zal wel op een iets andere manier gaan. En ik zal ook keuzes moeten maken, dat snap ik ook. Maar ik wil toch nog graag in de vrijwilligerswereld blijven. En in de wereld waar ik op dit moment actief ben, zou ik dat toch wel willen blijven doen. In ieder geval een aantal dingen. Maar dat ik voor keuzes sta, dat klopt.
0: Ja, precies. Ja. Als we nou eens heel even terugkijken, hè, want dat is natuurlijk wel mooi. Samenloop voor hoop. Wat zeg jij dan?
1: Nou ja, dat was natuurlijk een geweldig succes. En we hadden een organisatie die elkaar zo goed aanvulde en aanvoelde. Dat we hebben daar gewoon met elkaar, met het hele crew, hebben we daar gewoon een geweldig evenement neergezet toen. Natuurlijk ook met behulp van KWF, maar toch ook wel heel erg met de groep die er was. We hadden een aantal mensen voor marketing en dingen bedenken. Nou ja, daar was ik nooit opgekomen. En je hebt gewoon heel veel mensen met heel veel creativiteit nodig. En de inzet van iedereen, of dat nou handjes waren, of dat nu iets was om teksten te maken. Het was gewoon een geweldig team.
0: Ja.
1: En ja, daar kijk je gewoon met heel veel plezier ook op terug.
0: Ja, want daar was jij voorzitter.
1: Daar was ik voorzitter, ja. Ik ben toen gevraagd door Geert Veen. Van Geert Veen, nou ja, die heeft de Samenloop voor Hoop helaas niet zelf meer mee kunnen maken. Want die is daarvoor overleden. En die zei van, als we dat hier nou eens kunnen organiseren, wil jij dan wel voorzitter worden? Nou ja, daar heb ik even over nagedacht en dat hebben we toen gedaan. Dus dan moet je de mensen bijzoeken die met elkaar door één deur kunnen. Die met elkaar ook alle tools hebben om om zo'n hele organisatie ook te kunnen bemensen. En dat is gelukt, dus dat vind ik nog steeds geweldig.
0: Ja, ja. Op dit moment gebeurt het nooit meer, hè? Want
1: KWF is daarmee gestopt. De Samenloop voor Hoop organisaties, die zijn allemaal, dat is allemaal overgegaan in andere acties. Er is nog wel door een aantal die eigenlijk al bezig waren met de voorbereidingen om ooit nog een Samenloop voor Hoop te kunnen doen, geprobeerd om dat buiten het KWF om te doen, maar dat is geen succes geworden.
0: Nee, hè? Nee. Je hebt dan toch wel iets achter je nodig die jou als ruggensteun kunnen bieden.
1: Ja, nee, goed, je krijgt het materiaal, je krijgt de t-shirts, je krijgt de dingen die je nodig hebt om ook het KWF uit te kunnen dragen. En ja, als je dat allemaal zelf moet organiseren en zelf ook moet financieren, dan wordt het, gewoon wel een stuk lastiger.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoeveel mensen liepen er mee? Weet je nog?
1: Nee, weet ik echt niet meer. Ik weet dat we 115.000 euro als eindbedrag hadden. En ja, dat we daar gewoon allemaal van ondersteboven waren. Dat op die manier bij elkaar is gebracht.
0: Ja.
1: Van die teams, de acties die teams deden. En de financiële kracht die dan uit zoveel mensen komt. Ja, dat is toch gewoon geweldig.
0: Ja, en ook de creativiteit.
1: En de creativiteit. Als je kijkt van welke acties ze hadden. Of dat nou bloembollen waren. Of het bakken van cupcakes. Of nou ja, noem maar op. Kerststukjes. Van, wij hadden natuurlijk ook een kerstmarkt. Had ons eigen team dan georganiseerd. Ja, het was, en dan is het nog een half jaar tot de Samenloop voor Hoop. En dan komen de eerste bedragen al binnen. En iedereen is dan enthousiast. Dus dat is dat was gewoon een hele mooie, mooie happening.
0: Ja, ja, hè? Ja. Ik zie aan jou dat je met heel veel plezier daarna terugdenkt.
1: Ja, het enige smetje wat daarop was, was natuurlijk dat Pieter Smit als prominent bij ons, zeg maar, overleed. Ook in die periode. Dus ja, er zitten wel een paar smetjes. Maar als je terugkijkt, kijk ik met heel veel plezier terug over de periode van start van de Samenloop voor Hoop tot nawerk.
0: Oké. Okay. Nou, Lisbeth, wat wordt jouw volgende muzieknummer?
1: Ja, ik, ik blijf dan toch nog maar een beetje in het sentiment zitten waarin ik op dit moment sowieso al een klein beetje zit. Ik heb het nummer gekozen van Ede Staal, When the Waves Are Too High. Dat is een Engelstalig nummer. En dat gaat erover als de golven zo hoog zijn dat je ze eigenlijk niet meer kunt bedwingen. Wat ga je dan doen? Wat gebeurt er dan met je? En hoe voelt dat dan? Dus vandaar dit nummer. Want er zijn natuurlijk ook periodes in mijn leven geweest dat het wat beter, wat slechter. Ups en downs. En eigenlijk komt dat gewoon in dit nummer heel mooi naar voren.
0: Nou, Ede Staal.

0: Dat was Ede Staal, onze welbekende die hier heel vaak langskomt en altijd gewaardeerd wordt. Lisbeth, de run, we gaan het even over de run hebben, bestaat dit jaar?
1: 50 jaar.
0: 50 jaar, hè?
1: Het is de 50ste run, ja.
0: Ja, dat is al wat.
1: Ja, ja, dat is gewoon, als je ook om je heen kijkt, in het hele ultrawereldje is Winschoten toch wel een van de oudsten die ook nog echt bestaat, zeg maar. Er vallen steeds meer af. Organiseren wordt natuurlijk steeds duurder. Er komen steeds meer regels. En ja. Maar gelukkig, de 50ste run gaat in ieder geval door. Dus ja, wat dat betreft heel blij. Ja. Ja.
0: En jij hebt ook jouw sporen verdiend wat de run betreft. Want daar ben je ook flink actief geweest.
1: Ja, het is al wel best een aantal jaren geleden dat ik echt actief was. Maar ik heb daarvoor, ik ben ongeveer 25 jaar echt betrokken geweest bij de run. Van verzorging naar gastgezin, coördinatie naar race director. En dat heb ik ook de langste tijd gedaan. En ja, de run hoort gewoon bij Winschoten, maar de run hoort ook een beetje bij mij.
0: Ja, daarom. Ja. Daarom had ik hem ook op een lijstje gezet. Ja. Want jij bleef niet alleen in Winschoten, maar je ging ook het buitenland in.
1: Ja, kijk, Winschoten, als je kijkt hoeveel wedstrijden, internationale wedstrijden er in Winschoten geweest zijn, ook al voordat het echt ook een sport werd wat door de Wereldatletiekorganisatie werd omarmd, waren er natuurlijk heel veel mensen die gingen ultra lopen. Dus het was heel vaak houtje touwtje. Mensen kwamen hier met de bus naartoe, gingen hier in een gastgezin, werden vertroeteld, liepen hier 100 kilometer en gingen vaak ook nog met in de tas wat dingen van hier weer terug naar huis. Eigenlijk hebben we in die periode dat ik race director was, meegemaakt dat het ook daar heel veel geprofessionaliseerd is. Ja, en dat geeft ook weer andere dynamiek. En door die andere organisatie werd het ook steeds nodig dat er een wereldorganisatie kwam die dus ook de wedstrijden coördineerde, de wedstrijden controleerde, vooraf ging kijken van kan het. En ook de begeleiding van de plaatselijke organisaties daar deed. Net als dat ook in Winschoten altijd gebeurde. En dat is gewoon leuk om tot die wereld te hebben behoord.
0: Ja, precies. Ja. En hoe ging dat dan in zijn werk? Want als ik het goed begrepen heb, je hebt dus de run in Winschoten. Ja. Maar je hebt nog meer runs over de wereld, om het zo maar te noemen. Ja. Er is een wereldbond uiteindelijk ontstaan. Ja. En jij hebt dus in de overleg allemaal meegedaan om het allemaal rond te krijgen, maar je hebt dus ook voor gezorgd dat die runners ook goed terecht kwamen enzovoort. Ja, klopt dat beeld?
1: Ja, dat beeld klopt. Ik natuurlijk niet alleen. Ook daar zit een heel team natuurlijk achter. Maar op een gegeven moment heeft de IAU, de International Association of Ultra Runners, ervoor gezorgd dat er officiële uitnodigingen naar de landen gingen. Dat er van tevoren afgesproken werd van wat er met de reiskosten gebeurde, hoe de verzorging, het verblijf. Dus er werden veel meer afspraken gemaakt van wat kan een loper of een team nu verwachten als ze naar een ultraloop gaan, waar dan ook. En ook de organisatie van de technische vergadering daaraan vooraf en de specifieke dingen voor een bepaalde loop. Ja, dat werd allemaal gecoördineerd en dat is eigenlijk nu uitgegroeid tot iets wat nu ook onder de World Athletics hoort. De 100 kilometer en de trail. Want dat is een van de nieuwe onderdelen. Die worden nu eigenlijk min of meer georganiseerd door de Wereld Atletiekorganisatie. Mm-hmm. En daar heeft de IAU nog wel steeds een belangrijke rol.
0: Ja, en dat betekent ook dat teams die hier dus meelopen, die kunnen dus ook in al die andere landen ook meedoen.
1: Ja, ja. Ja, je bent lid van de IAU. Net als dat je lid bent van de KNVB of van de KNSB, ben je dan meestal ook nog wel individueel. Maar van de KNVB en als team, als land, krijg je dan de uitnodigingen voor de diverse onderdelen van het ultralopen.
0: Ah ja, ja precies. En dan nu 50 jaar.
1: Nu 50 jaar.
0: Je volgt het nog allemaal?
1: Het meeste wel, ja. Ja, ik niet de ins en outs van de organisatie en achter de schermen, maar alles wat naar buiten komt, ik volg het nog wel volop.
0: Ja. Denk je dat er een extra feest komt, of een extra loop, of een extra weet ik veel, een extra prijs, of een extra...
1: Nou, het prijzen en zo, over de wedstrijd weet ik niks. Ik weet wel, er is een commissie bezig met wat extra dingen op te zetten voor 50 jaar run. Er wordt gewerkt aan een expositie hier bovenin de Klinker, waar dingen tentoongesteld worden van hoe zijn ze nou 50 jaar geleden begonnen met stickers en met handgeschreven tabellen voor de tijden en de tussentijden en hoe ging dat toen en hoe ging dat nu. En in mijn eigen collectie zitten eigenlijk alle herinneringst-shirts vanaf de eerste run tot aan... Nou, ik heb ze niet allemaal van de laatste jaren, maar in ieder geval van de tijd dat ik actief ben geweest, als er een herinneringst-shirt was, ligt die bij mij thuis. En we zullen kijken of die ook allemaal tentoongesteld kunnen worden in de Klinker. En er zijn nog mensen die hebben nog oude schoenen waar ze op gelopen hebben. We willen kijken of we de fiets die gebruikt wordt om de afstand te meten, het parcours na te meten, of we die fiets ook beschikbaar kunnen krijgen voor de expositie. En ja, we hopen op die manier toch ook nog mensen naar de Klinker te trekken om herinneringen op te halen aan 50 jaar, aan 50 jaar run.
0: Ja, leuk. Dus dan komt hier de grote waslijn, de lange waslijn, met alle shirts.
1: Met alle shirts, ja. Dus,
0: nou, we kunnen in ieder geval eventjes een oproep doen aan de mensen hier in Winschoten.
1: Nou ja, als ze nog echt bijzondere dingen hebben, we gaan dat ook nog uitzetten via de organisatie van de run, wordt dat nog gedaan. En ja, mijn rol in dit geheel is er wel, maar hij is kleiner dan waar ik oorspronkelijk van uit was gegaan. Maar goed, die expositie komt er en we gaan er we proberen er als jubileumcommissie iets leuks van te maken.
0: Nou, geweldig. Nou, ben je nog steeds betrokken dus. Hartstikke mooi.
1: Alleen dit jaar. Ja, ja. Weet je, dit is een project. Hier zit een begindatum en een einddatum.
0: Ja, precies. Te overzien.
1: Het is te overzien. Ja.
0: Lisbeth, waar gaan we naar luisteren? Het volgende.
1: Ja, ik ben geboren in Woldendorp. Dat ligt niet helemaal aan het Sieldijp. Maar ik heb natuurlijk wel een aantal keren de Oldambrit gereden. En ik heb gefietst en gewandeld langs het Sieldijp. En ja, de Tutjefluiters bestaan natuurlijk al lang niet meer. Maar het Sieldijp, het liedje van Sieldijp, van Schuivenklap tot Siel, ligt het mooiste stukje Dijp. Ja, vind ik toch altijd nog een mooi nummer om na te luisteren. En de haven van Termunten en Termuntenzeil is natuurlijk het eindpunt van het Sieldijp. En het is mooi plekje.
0: Ja, precies. En wie weet hoeveel mensen meer nog dit wel eens weer eens een keertje willen horen.
1: Ja.
0: Nou, mooie reden om er nu naar gaan te luisteren.
1: Ja.

0: Ja, de Toetje Fluiters waren dat.
1: Ja.
0: Ja, lang geleden.
1: Lang geleden. We staan al lang niet meer. Ja. Een deel is ook al niet meer onder ons.
0: Dus. Ja, ook dat, ook dat. Ja. Ja. Lisbeth, je hebt ontzettend veel gedaan in jouw vrijwilligerswerk, hè, aan bestuurlijke zaken en taken. Eentje die er ook zeker uitspringt zijn de musea in Heiligerlee. Daar ben je ook al een aantal jaren, alweer een fors aantal jaren actief.
1: Ja, ik ben ooit volgens mij eens door een Rikkie van der Haken gevraagd of ik in het bestuur zou willen. Dat is toen gedaan. Ik weet niet meer exact hoe lang, maar het is best al heel lang. En ik ben nu voorzitter van de Musea Heiligerlee. En eigenlijk al toen jij ook nog in het bestuur zat, hadden we het er al over plannen van wat moeten we eigenlijk met de slag. Van de slag hangt er al zo een jaar of 15, zoals die er nu hangt. En eigenlijk is een vaste expositie dan ook eens een keer aan vervanging toe. En daar hebben we eigenlijk de afgelopen jaren over.

0: boerderij vertellen we het verhaal van het gieten van de klokken. Het verhaal van klokken. Waar worden ze voor gebruikt? Hoe worden ze gebruikt? Dat pand is natuurlijk het oude pand van de klokkengieterij familie Van Bergen. En daar zit de gietkuil nog in. En daar wordt dat verhaal verteld. En het zijn twee hele verschillende musea, maar het vallen onder één stichting.
1: Ja, ja.
0: En waar we nu mee bezig zijn, is dat we willen proberen, want wij zitten aan, hebben twee panden, ieder aan een kant van de hele drukke provinciale weg, om te kijken om die panden samen te voegen en dan het verhaal van de slag te gaan neerzetten achter de klokkengieterij, zodat we op één adres zitten en het dan ook wat makkelijker hebben met het bemensen van vrijwilligers. Want als je twee panden hebt, dan moet je ook op twee panden mensen hebben die toezicht houden. En als je één pand hebt, kun je gewoon wat makkelijker indelen.
1: Ja, dat is een logisch verhaal natuurlijk. Hoe gaat het op dit moment met de Musea Heilige Lee?
0: De Musea Heilige Lee zijn nog gewoon 6 dagen in de week open, zoals ze al jaren zijn. Onze vrijwilligerskorps wordt natuurlijk ook steeds wat ouder. Gelukkig hebben we er ook een paar jongere mensen bij. Maar het is altijd wel een zorgpuntje om je vrijwilligersbestand weer wat uit te breiden. Dus mensen, als je nog iets vrijwilligerswerk zoekt, kom eens kijken in Heilige Lee. Drink een kop koffie en kijk of het wat voor je is, zou ik willen zeggen. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel last gehad van corona. We zijn een tijd dicht geweest. We hadden voor corona heel veel, meest overwegend Duitse groepen. Die groepsreizen komen wel weer mondjesmaat op gang. Maar zijn nog lang niet weer op het niveau als voor corona. Komt natuurlijk daar nu ook nog bij dat de brandstof gewoon voor reisgezelschappen gewoon heel hoog is. Als je een bus moet huren, ben je nu veel meer kwijt dan een aantal jaren geleden. Wat we wel zien is dat we veel meer individuele mensen krijgen. In coronatijd direct na corona zijn er natuurlijk heel veel mensen die toch gekeken hebben van waar mogen we nog wel verblijven en nog niet zo ver reizen. En ja, die individuele bezoekers brengen een andere dynamiek mee. Maar ook hele leuke verhalen. Dus het draait allemaal nog steeds. Bezoekersaantallen zitten dit jaar ten opzichte van vorig jaar zitten we niet zo heel erg slecht, zeg maar. We hadden vorig jaar ook eigenlijk wat minder bezoekers in het voorjaar. Maar de maanden augustus, september werden maakten toen nog veel goed. We zitten straks in de route van de tocht om de Noord. Dus we hopen dan ook daar nog wat mensen te trekken die dan ook nog eens een keer weer terugkomen om eens een keer rustig te kijken dan. Dus we proberen ons wel te profileren in allerlei onderdelen. Ja.
1: Ja, en jij deed de oproep, hè, voor vrijwilligers. Ik kan beamen, het is echt de moeite waard om daar eens even gaan te kijken.
0: Ja.
1: Leuke materie. Altijd mensen die opgewekt zijn, die komen kijken. Want mensen zijn nieuwsgierig, ze willen weten. En je kunt er lekkere koffie drinken. En je kunt er zelfs ook nog lunchen, heb ik begrepen.
0: We kunnen er ook lunchen. Op afspraak verzorgen wij voor een lunch. Ja, dat klopt. En heel vaak wordt er gedacht, musea zijn wat stoffig. En een klokkenmuseum zal helemaal wel stoffig zijn. Maar als je bij ons in het klokkenmuseum kijkt, het klokkengieterijmuseum kijkt, bijna op alle klokken. Op één klok mag je niet slaan, want die is dusdanig beschadigd dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar onder begeleiding mag iedereen alle klokken proberen te slaan. We hebben de twee kleine klaviertjes staan, zodat de jeugd ook nog zacht weberen broodjes smeren bijvoorbeeld kan spelen op het klavier. En ja, het is best heel, heel interactief. En in het museum Slag bij Heilige Lee hebben we op dit moment een soort roeze liggen in het museum. Met aan het eind een schatkist die geopend moet worden. Dus een boekje met allemaal vragen. En als je ze goed beantwoordt, dan kun je de schat openen. De schatkist openen en kijken wat er is.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is er best heel veel mogelijk. Ja. En is het eigenlijk jammer dat met name scholen en jeugdgroepen Heilige Lee nog niet zo heel goed weten te vinden.
1: Oh,
0: en ik zou zeggen,
1: ja,
0: kom gewoon eens gerust eens een keer langs. Kom eens informeren.
1: En wat ook nog zo mooi is, de beleefroute die eraan vasthangt.
0: Ja, ja, we zitten natuurlijk in de twee musea. Onderdeel van de Slag bij Heilige Lee is natuurlijk ook het grote monument wat al prominent er staat als je van de Scheemterkant

0: de Heilige Leen draait.
1: Ja, je landt je bijna in ergens in Italië, in Florence of zo.
0: Ja, zoiets. Ja. Nou ja, goed, het is gewoon een mooie, een heel groot, imposant monument.
1: En het monument stelt voor?
0: De graaf Adolf eigenlijk de dood van graaf Adolf.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En er zijn inderdaad twee beleefroutes. Die zijn samengesteld in overleg ook met Staatsbosbeheer en met de gemeente. En er is een beleefroute bij Heiligelee. En er is een beleefroute bij Westerlee. En bij Westerlee, daar vertelt Treintje het verhaal van hoe men leefde. En bij Heiligelee gaat het over een deel van het slagveld. En daar vertelt Tammo hoe er gevochten werd.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een combinatie van het leven en de strijd. En je komt dan ook nog langs de plek waar het klooster heeft gestaan. Waar de beide lijken van Adolf en van Lodewijk zijn opgebaard geweest.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, voor kinderen is het echt fantastisch.
0: Ja. Ja, en ook de beleefroute is gewoon heel leuk. En mensen die de beleefroute lopen, zou ik zeggen, kom daarna ook nog even in het museum of net andersom.
1: Ja.
0: Zover is het nu ook weer niet lopen. Als je toch al die 4 kilometer hebt gewandeld, kun je die 500 meter ook nog.
1: Ja, het is vlak bij elkaar allemaal.
0: Vlak bij elkaar.
1: En het ligt ook in elkaars verlengde qua materie.
0: Ja, ja, ja, het verhaal, kijk, de beschrijving, de routebeschrijving is te verkrijgen ook in het museum. En natuurlijk, het verhaal van de slag en het verhaal wat je ziet en wat je nog tastbaar kunt vinden in het landschap. Dat sluit naadloos op elkaar aan.
1: Ja, precies. Een hele belevenis.
0: Ja.
1: En dat in Heiligelee.
0: En dat in Heiligelee, ja.
1: Ja, ja. Leuk, Lisbeth, om dat allemaal weer eens een keer te horen wat er allemaal zich speelt.
0: Ja.
1: En dan gaan we zo meteen ook naar jouw toekomstplannen toe. En dan kijk ik eerst even naar Ronnie, want dan denk ik dat we eerst even naar muziek gaan luisteren. Jouw volgende nummer.
0: Ja, ik denk, wat zal ik er nu nog eens ingooien? Ik heb eigenlijk een hele brede interesse in muziek. Het is een beetje afhankelijk van mijn stemming, van wat ik graag hoor. Maar ik vind de Dubliners en ik vind de Ierse muziek over het algemeen. Terwijl ik Ierland ook nog een geweldig land vind. Dus ik heb gekozen voor de Dubliners, de Wouter Over.

0: Ja, Lisbeth, we gaan al het laatste blokje in. En nu moeten we het natuurlijk gaan hebben over de toekomstplannen van de musea in Heiligerlee, want jullie hebben echt wel flinke plannen. Ja. Vertel.
1: Nou ja, wat ik al net had gezegd, we zijn dus bezig met een project om beide musea op één adres te krijgen. Dat wordt dan het adres achter van de klokkengieterij en het gebied daarachter. En wat de bedoeling is, is dat we achter de klokkengieterij een verlaagd gebouw neer gaan zetten. Dat gaat de naam Hinderlaag krijgen. Want ook de soldaten lagen vroeger op het slagveld in de Hinderlaag. Dus die waren dan ja, eigenlijk met het kop boven het maaiveld, komt daar dan altijd bij kijken. Dus, maar die zaten niet in een gebouw wat je een huis of een schuur of zoiets kunt noemen. Het was een Hinderlaag. Dat willen we eigenlijk als beleving nabootsen. Een stuk Hinderlaag met daarin het verhaal van de slag. Waarvan het ook in het gebouw wat spannend wordt. Omdat in een Hinderlaag moest je ogen overal hebben. Achter, voor, opzij. Van de vijand kon van alle kanten komen. Dus daar wordt op ingespeeld. Om daar echt een beleving ook van te maken. Dus interactiever dan de expositie van de slag nu is. En ja, dat gaan we doen met moderne middelen. Ik bedoel, je hebt schermen waarop je iemand kunt laten praten. Je hebt een pepperhost heet dat dan. Die je kan welkom kan heten en die je door het hele gebouw kan leiden. En ja, aan het eind van het gebouw hebben we dan een maquette staan van, dat moeten we nog even kijken of we daar het klooster ook bij kunnen krijgen, maar in ieder geval van het standbeeld. Met eigenlijk een soort relax momentje als je nou ja, uit de Hinderlaag gaat stappen. Het gevolg van het feit dat we iets in de bodem gaan doen maakt ook dat je een vorm van een amfitheatertje kunt creëren tussen de klokkengieterij en de Hinderlaag. Waar we dus ook, als we dat gewoon klaar kunnen krijgen, iets van kleine toneelstukjes kunnen doen, maar ook muziekuitvoeringen kunnen houden. Omdat je dan ook gewoon wat zitplekjes hebt en dat soort dingen. En de klokkengieterij wordt omgebouwd. De hele expositie wordt daar ook veranderd. Wordt ook verder thematisch nog wat aangegeven. En we krijgen er een forse ruimte bij. Plus een grote verbouwing van de entree. Van de entree, het winkeltje, het keukentje, nieuwe sanitair groep moet daarin. Dus wat dat betreft wordt het gewoon heel mooi. Mensen die echt belangstelling hebben. We hebben wat tekeningen al hangen in het museum. En we hebben daar ook wat materiaal liggen van hoe wij het voor ons zien. En we hopen dat het droombeeld, van zo hebben we het vanaf het begin genoemd. We hebben een droombeeld, wat we graag waar willen maken. Dat droombeeld houden we nog steeds boven water. Ja. Het is nu het punt van de gemeente heeft natuurlijk met alle meerderheid, dus eigenlijk zonder tegenstem, gekozen om Heiligerlee te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze plannen. En nu zijn we op zoek naar de andere middelen. Want het bedrag wat de gemeente op tafel heeft gelegd is een deel van wat we nodig zijn. Maar we zijn natuurlijk meer geld nodig.
0: Het gaat om het geld.
1: Het gaat om het geld, ja.
0: Precies. Het plan is er.
1: Het plan is er.
0: De gedachten zijn er. De invulling is er eigenlijk al. De ontwerpen zijn er.
1: Ja.
0: Ook de ontwerpen wat er binnen geboden wordt zijn er.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Even nog een tussenvraag toch. Hè? Achter dus het Klokkengieterijmuseum staat ook nog een carillon. Ja. Is er in de plannen opgenomen?
1: De carillon is in de plannen opgenomen. Zoals het er nu, de plannen er nu liggen, wordt het carillon wat ook aan renovatie toe is, het houtwerk van de omkasting van het carillon is aan onderhoud toe. Zoals het nu in de plannen staat, wordt het carillon iets verplaatst. Om ruimte te maken voor de Hinderlaag. En komt het carillon iets dichter naar het Klokkengieterijmuseum toe. Maar zal het voor zover wij het nu met geluid en overlast, als je het zo wilt noemen, zou dat heel beperkt moeten zijn.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we allemaal nog onderzoeken. Maar het is de bedoeling dat die verplaatst wordt en gerenoveerd dan.
0: Ja, precies. Dus dat wordt één mooi nieuw geheel.
1: Ja. Ja, en wat de gemeente eigenlijk in het begin altijd heeft gezegd van, het zou mooi zijn als jullie er een gebouw neer zouden kunnen zetten, wat ook weer heel aansprekend is, zodat je ook bezoekers krijgt die zeg puur ook voor het gebouw is komen. Nou ja, we hopen dat we dat hiermee kunnen doen. En de gemeente, want de klokkengieterij en ook het gebouw van de Slag bij Heiligerlee zijn gemeentelijke eigendommen. Dus daar zit, de gemeente heeft de verduurzamingsplicht. Dus het gebouw van de klokkengieterij wordt daar waar het kan ook verduurzaamd. En natuurlijk de nieuwe aanbouw sowieso. Maar goed, vroeger was het in de fabriek ook koud in de winter. Dus een deel waar de gietkuil zit, zullen we gewoon zo laten zoals het is. En dan kijken we hoe dat verder allemaal gaat.
0: Ja, ja. En als ik dat zo dan even door mijn gedachten laat gaan. Van nou, als je dan echt er werk van wilt maken. En je wilt echt het verhaal van de klokken goed leren kennen. En je wilt ook het verhaal van de Slag bij Heiligerlee goed leren kennen. Nou, dan ben je toch wel een paar uur onder de pannen. Voordat je alles gezien en beleefd hebt.
1: Ja, en kijk, we krijgen daar natuurlijk ook een mooie... waar je lekker kunt zitten. Je kunt een klokje gieten. Het klokkengieten gebeurt nu. Het klokje gieten voor groepen gebeurt nu eigenlijk nog in een afgesloten ruimte. Maar dan wordt het net zoals van kijk bij de bakker naar binnen. Dus als je dan in de ontvangstruimte zit, dan kun je zien hoe een klokje gegoten wordt, hoe men daar bezig is. Dus ja, we proberen het in alle openheid en in... Ja, alle beleving die we erin kunnen brengen, proberen we erin te brengen.
0: Dus als ik goed begrijp, en je gaat bijvoorbeeld een dag plannen met jouw kinderen, dan kun je zeggen van we gaan die musea bezoeken, we gaan lekker lunchen, we gaan de beleefroute nog doen. Dan kun je een hele dag in Heiligerlee, Westerlee, kun je zijn.
1: Ja.
0: En beleven.
1: En beleven, ja. Dus Wij hebben daar, we waren heel verrast toen de architect en de inrichter, een inrichter zeg maar voor musea, met dit idee kwam om het ondergronds te gaan doen. En we hebben dat omarmd en ook de gemeente heeft het omarmd. En daar waar we de plannen nu al neer hebben gelegd, die vinden het ook allemaal echt gewoon een bijzonder project.
0: Heel leuk.
1: En we hopen dat dat een succes wordt. Ja.
0: Zit ook een liftje in?
1: Er zit een lift in de klokkengieterij, ja. En er zit, in de Slag bij Heiligerlee zal het een glooiend geheel worden, dat je iets naar beneden gaat en dan ga je ook gewoon heel geleidelijk weer omhoog.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is voor iedereen te bereiken.
1: Het is voor iedereen te bereiken.
0: Zit je in een rolstoel of met de rollator of wat dan ook. Ja. Iedereen kan alles zien.
1: Het is toegankelijk. Ja, iedereen kan alles zien. Ja.
0: Ja, ja.
1: En in je plannen van een educatie is gewoon op dit moment heel belangrijk. Ook voor fondsen en voor dat soort dingen.
0: Ja,
1: maar ook laaggeletterdheid. Dus we willen ook kijken naar een heel eenvoudige taal. En ook kijken als we daar de middelen voor kunnen krijgen om ook blinden en slechtzienden
0: dat die ook
1: kunnen komen. En ook zelf mee kunnen kijken zonder dat ze voorgelezen moeten worden.
0: Ja, precies. Lisbeth, de timetable, het tijdpad.
1: Ja. Nou ja, we hebben van de gemeente tijd gekregen om fondsen te werven. Fondsenwerving is op dit moment gewoon heel erg lastig. Dus er zijn enorm veel fondsen, maar er zijn ook enorm veel aanvragen. En het is best heel lastig om aan de juiste touwtjes te trekken. Het duurt soms ook heel lang voordat fondsen weer bij je komen van dat ze verder gaan met een aantal dingen. En waar we natuurlijk, en ja, iedereen zal daar een beetje op zitten te wachten, is natuurlijk van wat brengt ons Nijbegun? En wat brengt ons het nationaal programma nog? Wat kunnen we daar nog mee? Maar bij Nijbegun is wel heel veel geld en wordt ook al wel heel veel gepraat. Maar voor organisaties zijn er nog weinig randvoorwaarden en kaders. Want we zullen moeten passen in dat geheel. Dus moeten we kijken hoe dat gaat.
0: Nou,
1: en daar zitten we op te wachten.
0: Ja, ik begrijp het. De oproep dus aan mensen, bedrijven, iedereen die een steentje bij wil dragen.
1: Ja, de bedrijven hoeven en organisaties hoeven niet te wachten. Want je kunt lid worden van de Club van 50 bij ons in de musea. Dus als een vorm van donatie is er heel veel mogelijk.
0: Okay.
1: En als ik nog even heel kort mag. Een van de Van Bergens, Bob Juchten van Bergen, die heeft weer contact met ons. Woont in Zwitserland. En die contacten worden weer aangetrokken. Ah. Dus we houden ook het pad warm met de Van Bergens
0: nog. Oh, kijk, biedt misschien ook nog wel een beetje soelaas. Ja, laat het hopen. Ja, Elisabeth, nou zijn we toch alweer aan het einde van onze uitzending. Helaas, want we zouden nog zoveel meer kunnen vertellen. Hè? Maar we gaan jou bedanken voor jouw komst hier, voor jouw uitleg. Voor de inkijk in jouw leven op dit moment. Dank je wel. We gaan Ronnie, onze technicus, bedanken. Heel veel dank, Ronnie. En alle luisteraars die geluisterd hebben. En dan is er de volgende keer weer een nieuwe focus bij G1. En wie weet, dan bent u in... We zijn een hele provincie te beluisteren, zelfs wereldwijd. Maar dat weten onze luisteraars ondertussen wel. Dank je wel allemaal. En we gaan naar het laatste muzieknummer van Lisbeth luisteren. En dat gaat worden...
1: George Baker, Una Paloma Blanca. Met als reden dat dat een van de eerste artiesten was... die ik live heb gezien in Woldenoord nog. Toen was hij nog beginnend artiest. En hij is nog steeds artiest. Dus eigenlijk heb ik zoiets van... nou, zijn levenspad als artiest en mijn levenspad als... van jong naar de leeftijd die ik nu heb, past wel een beetje bij elkaar. En ik vind het ook gewoon een mooi nummer.
0: Nou, mooi zo. La Paloma Blanca.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We draaiden uit 2018 het nummer Creole, gespeeld door de Preservation Hall James Jazz Band onder leiding van Ben Jaffe. En met Ronald Johnson op tuba en trombone. Ronald Johnson was een trombonist, sousaphonist, tubaspeler en vocalist. Hij werd bekend bij de Preservation Hall Jazz Band, waar hij bijna 30 jaar optrad. Hij stierf op 14 juni jongstleden aan een hartaanval en werd 49 jaar oud. Günter Lenz was een Duitse jazzbassist en componist. Hij was een self-made man die begon op gitaar. Hij speelde in clubs van de US Army in West-Duitsland en begon in 1961 trombone te spelen bij Albert Mangelsdorf. Hij werkte in 1965 bij Christoph Komeda en later bij Joachim Kuhn. Hij speelde verder bij Aldo Romano, Barney Whelan, George Russell en de German All-Stars. In de jaren 70 was hij lid van het orkest van Kurt Edelhagen en de Rhythms Combination and Brass Bands van Peter Herbolzheimer. Hij overleed op 26 juni jongstleden en werd 87 jaar oud. We horen uit 1987 Why Shouldn't You Cry? Chet Baker, trompet, Wolfgang Lackerschmidt, vibrafoon en Günter Lenz, bas.

hoorde bassist Günther Lenz in het trio van Chet Baker met het nummer Why Shouldn't You Cry. Arnold Kopp was een jazz tenorsaxofonist. Hij was een energieke tuffspeler in de swing-traditie. Hij speelde bij Mart Larkin, naast Illinois Jackets, Eddie Cleanert Vinson en Wild Bill Davis. Verder werkte hij bij Lionel Hampton. Door een medische ingreep aan zijn ruggengraat en daarna een auto-ongeluk liep hij op krukken. Dat weerhield hem er niet van om weer op te treden. Hij nam op met Mal Buckner, Coleman Hawkins, Charlie Scott, T-Bone Walker en Al Casey onder andere. Hij overleed in 1989 op 70-jarige leeftijd. We vervolgen met Slow Poke uit 1959. Arnold Kopp tenorsax, Ray Bryan piano, Wendell Marshall bas en Art Taylor drums.

hoorde de Slowpoke, gespeeld door het kwartet van Arnett Kopp. Teddy Edwards was een tenorsaxofonist uit Jackson, Mississippi. Hij begon op altsax en klarinet. Hij startte zijn carrière in de band van Ernie Fields. Hij speelde met vele jazzmuzici zoals Charlie Parker, Vince Guaraldi, Joe Castro, Houston Person, Dexter Gordon en Dick Morrissey. Hij stierf in 2003 aan prostaatkanker en werd 78 jaar oud. We horen uit 1967 de Cellar Dweller. Teddy Edwards, tenorsax, Jimmy Owens, flugelhorn, Garnet Brown, trombone, Cedar Walton, piano, Ben Tucker, bass en Lenny McBrownie, drums.

The Cellar Dweller werd gespeeld door het sextet van Teddy Edwards. Donald Byrd was een Amerikaanse jazztrompetist. Hij speelde hardbop, maar schoof later in de richting op van fusion en rhythm and blues. Hij speelde in de jaren 50 met de grootte van de jazz en was een invloedsbron voor muzici van acid jazz en hip-hop. Hij speelde bij Lionel Hampton, Art Blakey, Gigi Kruis, Pepe Adams, Thelonious Monk en Sonny Rollins onder andere. Hij overleed in 2013 en werd 80 jaar oud. We draaien uit 1958 At This Time. Donald Byrd trompet, Bobby Jaspar tenor sax, Walter Davis Jr. piano, Doug Watkins bas en Art Taylor drums.

Het quintet van Donald Byrd speelde At This Time. Tom Byers was een jazz-tenorsaxofonist uit Oklahoma. Hij speelde bij Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, George Wellington, Max Roach en vele anderen. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij naar Parijs en speelde met Bill Coleman, Mary Lou Williams en Bettle Booker. In de jaren

Yesterdays werd gespeeld door het kwartet van Don Byers. Tom McIntosh was een jazztrombonist uit Baltimore. In 1956 speelde hij in New York City met Roland Kirk, Lee Morgan, James Moody en Benny Golson. Naast uitvoerend muzikus was hij ook een begenadigd componist. Hij overleed in 2017 op 90-jarige leeftijd. We horen uit 1960 Beanbag, Art Farmer trompet, Tom McIntosh trombone, Benny Golson tenorsax, Cedar Walton piano, Tommy Williams bas en Albert Heath drums.

We hoorden Tom McIntosh met de Jazz Stats in het nummer Beanbag. Ronnie Earl, geboren als Ronnie Harvards, was een Amerikaanse blues- en jazzgitarist. Begin jaren 80 formeerde hij zijn band The Broadcasters. In 1990 overwon hij drugs- en alcoholproblemen. Daarna werd zijn stijl meer jazzy-achtig. Hij trad onder andere op met Jenny McGriff, Duke Robillard, Cornel Dupré, Buddy Guy, Greg Allman en Hank Crawford. We eindigen met Round Midnight. Ronnie Earl, gitaar, Bruce Katz, orgel, Rod Kenny, bas en Per Hansson, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

your hero. Would you dance?

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanval al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voort gleed bij mij de deur. Afzender, belastinginspecteur. Zich vroeg over wel ik ben en wat ik vang. En overleg een roodstoel bij de bank. Het is weer zo wit, het is ongeveer 1 april. Die wilden ze dat ik Rijkskas even vul. Oben dan opens, allemaal papier en niks op riek. Weer wel open, dat ik toch een zicht van krieg.

de belastinginspecteur. Ik weet, ik stel je nooit teleur. Maar ik weet ook, beste belastinginspecteur, dat ik nooit binnen 39.300 miljonairs van Nederland deur. Geachte belastinginspecteur, wat ik beur, dat gaat de meisje niet net zo hard weer deur. Aanscheerden, eerlijk, tot tap op het zolder.

0: belast.
1: Het is nu 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen.